0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou in de koelere uren moeten werken. Nu zorgt hittestress vaak voor problemen. Werknemers zijn minder productief.

0: onproductief en kunnen zich slechter concentreren. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. President Trump is met vertraging aangekomen op het Republikeinse congres in Dallas. Zijn Air Force One vertrok later dan gepland vanuit Washington. Want nog voor Trump aan boord zat, klapte de noodglijbaan ineens uit. Het zou gaan om een menselijke fout. De nieuwe Air Force One is een cadeau van Qatar, maar er zijn al langer twijfels over de veiligheid. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Treinreizigers moeten maar wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgt ze volgens het AD maar niet onder controle. De afspraak is dat het er in een jaar hooguit 520 mogen zijn, maar die norm wordt ook dit jaar niet gehaald. Vaak kan ProRail er helemaal niks aan doen, zoals bij spoorlopers of een verzakking. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend en avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter

0: slechter kunnen concentreren. Doden en vermisten voor de kust van de Filipijnen. Daar is brand uitgebroken op een veerboot. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en er worden nog bijna 90 opvarenden vermist. De kustwacht heeft er ook tientallen kunnen redden. Of er toeristen op de veerboot zaten is niet bekend. En vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden, als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation. Via kink.nl, de Kink app en in heel

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Vijf uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat hij onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. Dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. Dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden.

0: Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open in New York niet voor een stunt kunnen zorgen. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken. Maar van der Zandschulp verloor in de kwartfinale in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20.
1: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Auto's en vrachtwagens kunnen bij Nijkerk weer over de A28, een belangrijke route tussen het midden en noorden van ons land. De brug ging daar maandag ineens dicht omdat die niet meer veilig was. Rond pijlers waren zand en grind weggespoeld. De spoedreparatie ging sneller dan verwacht. De brug is weer helemaal open. Het lijkt erop dat treinreizigers maar moeten wennen aan steeds meer grote storingen. ProRail krijgt ze niet onder controle, meldt het AD. De afspraak is dat er hooguit 520 spoorstoringen per jaar mogen zijn, maar die norm wordt opnieuw niet gehaald. Vaak kan ProRail er niks aan doen, zoals bij spoorlopers. Na een grote zoekactie op het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die gisteren overboord viel vanaf een plezierjacht. Hulpdiensten hebben daarna uren naar hem gezocht, onder andere met sonarboot en duikers. Uiteindelijk werd hij gevonden. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York niet kunnen stunten. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken, maar in de kwartfinale verloor Van de Zandschulp in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag zo goed als droog met een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 graden. Kink.

0: Fontaine CC met het beklemmende, betoverende Marianne. Goedemorgen! Net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra!
3: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op donderdag 10 september. 2026, morgen dus 11 september 2026. Morgen 25 jaar geleden. Van het moment dat, als je er toen al was, nog exact weet waar je was. Een kwart eeuw. Al een kwart eeuw lang moet je je schoenen en je riem inleveren als je met vliegtuig gaat. Ja. Ik zag laatst een stukje van een stand-up comedian op Instagram. Die zich afvroeg hoe zou het eigenlijk zijn gegaan met die kapers toen ze incheckten voor het vliegen. Want dit was letterlijk pre-9-11. Ze checkten wel in op 9-11, maar die veiligheids... Ik denk dat ze gewoon 3 minuten voor de tijd nog bij de poort konden komen, bij de gate. Van, ja, die veiligheidschecks waren toch niet zo heftig natuurlijk. Van die kromme gedachten waar je dan eens mee bezig kan zijn. Zon en wolken wisselen elkaar af. De meeste plekken

0: is trouwens nog steeds, daar hebben we het helemaal niet over gehad op de radio, maar het is nog steeds Tosti Donderdag hoor, op de Kinkburelen. Ik kijk er altijd wel naar uit. Normaal neem ik altijd mijn gesmeerde bammetjes mee. Maar woensdagavond denk ik, oh nee, dat hoeft niet. Want morgen zijn er tosties op de zaak. Lekker. Wat moet je hebben gedaan voor je 40ste? Ik heb even een rijtje leuke onderzoeken. En er is een onderzoek gedaan. Wat moet je gedaan hebben voor je 40ste? Wat moet er op je checklist staan? Verliefd worden? Een huis kopen? Reizen? Je pensioen regelen? Maar ook ontslagen worden? 3 keer liefdesverdriet hebben? En een kaart ermee maken waardoor je nooit meer wilt drinken? En dat doet me aan drinken. Ik zag nog wat net. Ja. Safety Shot is een nieuw drankje waarvan de makers beweren dat het de ellende van een avond doorzakken binnen een half uur kan verminderen. Safety Shot zou de verwerking van alcohol versnellen, bevat onder meer vitamine, mineralen en plantaardige ingrediënten.
1: Ja.
0: Even los van wonderdrankjes. Wat is nou, als je voor je 40ste een keer de moeder alle katers meegemaakt moet hebben, dan weet je waarschijnlijk ook wel wat jouw ultieme katerremedie is. Ik denk altijd, dat hoor ik ooit bij een, voor mij Crowded House zei het ooit bij een concert. 1 glass of water for every glass of alcohol. Dat probeer ik een beetje bij te houden s'avonds, maar dat gaat dan wel eens fout. Gebakken eitje vind ik heel fijn bij een kater. De vette hap natuurlijk, s'nachts na het stappen, maar dat zegt weinig over de kater zelf. Water slapen. En het herstelbiertje hoor je natuurlijk ook nog. Dat hoor je nog wel eens als de ultieme remedie. Het herstelbiertje en dan komt alles goed. Nou, geen kater, wel koffie. En zometeen lit my own worst enemy in uw Foo Fighters. Dit is Walk by Kink.

0: own worst enemy van Lit. Nieuws van 6:30 komt eraan, gelijk gevolgd door onder meer Beastie Boys, Linkin Park, The Pretty Reckless en Simple Minds.
1: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
4: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.

0: Autoweek.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Hardenbergenbrug in de A28 is weer open. Maandag ging hij voor de veiligheid dicht en Rijkswaterstaat dacht tot vanavond bezig te zijn met de reparatie. Maar dat ging dus sneller dan verwacht. Miljoenen treinreizigers zullen volgens ProRail moeten gaan wennen aan meer grote storingen. Er mogen per jaar 520 storingen zijn, maar met nog maanden te gaan staat de teller al bijna 400, schrijft het AD. Het is tennisser Botik van de Zandschulp niet gelukt de halve finale van de US Open te halen. Hij verloor in 3 sets van Alexander Zverev, de nummer 1 van de plaatsingslijst. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude 6 met ook daar 10 minuten oponthoud. De A30 Barneveld richting Ede is dicht tussen de A1 en Barneveld Noord. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk.

0: Even de Pretty Records op de radio.
1: Oh nee, die moet ik nog niet hebben. Die is zo meteen. En About You. Ja, lachen. Goedemorgen, het is donderdagochtend, 10 september. Ja, soms komt er een bericht binnen dat je denkt van... Dit is gewoon puur en alleen hier nu even geplant... zodat ik me goed over mezelf zou kunnen voelen. Maar misschien gaat het ook wel voor jou op. Je weet misschien wel dat onze Kinkstudio zit pal tegenover een sportschool. En een, ik denk bijna een jaar geleden of zo. Oh, wacht. Bijna een jaar geleden ben ik begonnen met... daar met een personal trainer aan de slag te gaan. En dat voelt eigenlijk best goed. Ook wel een spierpijn en zo. Maar goed, ik ben behoorlijk bezig met sporten de laatste tijd. En wat lees ik nu? Mannen die in hun 40er en 50er jaren regelmatig sporten... zouden tot 5 keer meer kans hebben om eind 70 nog fit en actief te zijn... dan mannen die weinig of niet sporten. Kortom, je legt nu de basis voor een goed gevoel... aan het eind van je 70er jaren.
2: Oh.
1: Het gaat niet alleen over de sportschool trouwens ook. Ook golf of teamsporten zoals voetballen worden genoemd. Dus wat je nu doet, merk je mogelijk over 30 à 20 jaar nog steeds. Ik krijg hier een goed gevoel van. En mocht jij ook 40 en 50 zijn en veel sporten, lekker bezig! Ja, toch? Ik weet dat veel mensen ook hardlopen met Kink 's ochtends in de oortjes. Ja, even een paar klappers om op los te gaan. Zometeen de Killers, Beastie Boys, naar Linkin Park.

0: Goedemorgen. We realiseren, heel veel mensen zullen de wekker om 7 uur zetten. Jij bent eerder dan al die mensen. Jij bent hier al bij. En daarmee heb je een voorsprong op het. Nou, dat ik je kan vertellen. Dat Alissa zo meteen in het ANP-bulletin van 7 uur. Je bijpraat over dat ProRail het eigenlijk opgegeven heeft. Ze krijgen het gewoon niet meer voor elkaar om alle ellende op het spoor op te lossen. Nou, leuk, leuk. Nee, daar wordt juist over bijgepraat. En je hebt een voorsprong op bepalen wat er zo meteen op de radio komt. Na het nieuws hoor je sowieso. Ook Tame Impala en The Black Rose. Dus Good Charlotte, Tame Impala en The Black Rose. Die hoor je sowieso al wel. Maar wat zou ik er eens achteraan gooien? Waarmee wil jij je donderdag nou echt lekker laten beginnen? Laat het even weten. Stuur een bericht met jouw Kinkstart suggestie met de Kink-app nu naar de studio.
1: Kink. Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
5: Vodafone. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed. Thanks, bo.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bijna de helft van de Nederlandse familierechtadvocaten is bedreigd. Dat gebeurt vooral wanneer ze slachtoffers van partnergeweld bijstaan, blijkt uit onderzoek van onder meer RTL. De advocaten zouden bijvoorbeeld door de ex-partner van hun cliënt geïntimideerd worden tijdens zittingen, maar ook gestalkt zijn. ProRail krijgt de grote storingen op het spoor niet meer onder controle, dat meldt het AD. De storingen zijn niet alleen technisch, maar ook mensen op het spoor of hitte en droogte zijn oorzaken. Per jaar mogen er maximaal 520 storingen.

0: zijn, maar dat lijkt niet te worden gehaald. En ook volgend jaar niet. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Hij stond er voor de tweede keer in zijn carrière in de kwartfinales, maar verloor van de als eerst geplaatste Alexander Zverev. De wedstrijd was na 3 sets afgelopen. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. En wetenschappers van een Amerikaanse universiteit hebben insecten vernoemd naar Taylor Swift. Een hele groep heet voortaan Swiftiphiles. Reden is dat ze min of meer lijken op Taylor, zegt een wetenschapper. Zij is blond met rode lippen en de insecten zijn lichtgeel met hier en daar rode accenten. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag begint fris, later op de dag een mix tussen zon en wolken. Het blijft droog, behalve langs de westkust. Het wordt rond de 20 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen nu een half uur extra reistijd in 8 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op een aantal plaatsen. Zoals op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 5 kilometer. Met daar 10 minuten op onthoud.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
3: Hey, goedemorgen Michiel.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: Hey Michiel, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
7: Veenstra, goedemorgen.
8: Hey Michiel, goedemorgen.

0: minuten over 7. Goedemorgen. Mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Bas is erbij. En Michiel?
1: Ja.
0: Nee.
1: Welkom, Michiel.
0: Ja, die. Michiel van Keulen. En nog een Michiel.
1: Welkom, Michiel.
0: Michiel Clenson-Roy. En Xander is erbij. Loek stuurt morgen. En ik zie Robert, Martijn, Helene, Gerben, Niels, Mario, Victor, Edo, Bart. Hallo, hallo, hallo, hallo. Welkom, welkom, welkom aan boord van donderdag 10 september 2026. Het is de Nonons, de ochtendshow van de Nederlandse radio. De King staat bij Kink. En ook vanochtend zou het zomaar kunnen zijn. Je bent nu nog misschien lekker aan de koffie. Of misschien zit je al in de auto of in de trein. Of niets vermoedend. Begonnen aan het donderdagochtend, waarbij je nu nog niet weet dat je aan het einde van dit radioprogramma ineens 2 tickets rijker bent voor de Kink Show. Hè? Kink Presents The Prodigy in Ziggo Dome. Oh, wacht, nog een Michiel.
1: Welke Michiel?
0: Michiel Otto. Hoeveel Michielen luisteren er? Het is de grote Michiel Show dit.
3: Alle Michielen verzamelen.
0: Wacht. Ik kan het zelf nog niet door, maar ik lees ineens dat ik deze erbij moet pakken. Nee, dat is de verkeerde. Dat is de verkeerde toeter, Michiel. Waar zit de toeter nou? Hier zit de toeter. Ja. De Kink Misthoorn, want in het midden en zuiden is een lokaal mist, maar die verdwijnt snel. Vanochtend af. Dit was wel een leuke raus. Vanochtend afwisselend bewolkt en zonnig. In het westen en noordwesten kan er nog een buitje vallen. En dat wordt een graad of 19 à 22.

0: leuke berichten komen binnen. Mike, Bart en Jerry sturen prachtige foto's van de zon die opkomt. Die van Jerry in Middelburg. Vraagje van Michiel.
1: Welke Michiel?
0: Of we niet tijd hebben voor een Michiel t-shirt, want we luisteren heel veel. Zeg maar nadenken. Henk die stuurt Never Let A Kid Out, Michiel. Deze 53-jarige kleuter gaat goed op de muziek van Kink in combinatie met het puberale onzin. Nou, welkom aan boord. En Hans vraagt zich af of er deze week weer een nieuwe editie is van Tessa's Dilemma. Veel plezier en discussie aanbeleefd. Jazeker. Vorige week ging het over hoeveel gaatjes zitten in een rietje. Vanmiddag, als Erik weg is, naast het programma hangt Tessa, die bij Kink op de online redactie werkt, een nieuw dilemma aan de muur. En dat presenteer ik morgenochtend rond 7:15 draaien. En ook aan Erik, wat hij er dan van vindt. Ik ben wel benieuwd wat eruit komt. Morgenochtend is het zover. Goed nieuws als je daar 28 moet hebben. Bij Nijkerk, de afgesloten brug is alweer open. Ochtendspitsporen zouden er geen last meer van moeten hebben. Rijkswaterstaat ronde de reparatie gisteravond al af, terwijl ze eerder verwachten dat het vanavond pas zou gebeuren. Steeds meer jonge mensen vinden de bibliotheek een fijne plek om naartoe te gaan. Uit nieuwe cijfers blijkt dat twintigers de bieb massaal herontdekken als de ideale spot om te werken, een kop koffie te drinken of een potje te poelen. Het aantal jonge leden is vorig jaar met 22% gestegen, omdat heel veel bibliotheken zijn omgebouwd tot hippe ontmoetingsplekken. En hoeveel heb jij op je teller staan? Van die auto dan? De Belgische Martin Lefevre heeft, of Lefevre, weet ik veel. Die heeft er meer. Die staat op het punt om een heel bijzonder jubileum te vieren. Want met zijn trouwe Audi 80 uit 1991 tikt hij de magische grens van 1 miljoen kilometer aan. De West-Vlaming kocht een wagen ruim 30 jaar geleden splinternieuw en heeft sindsdien simpelweg nooit de behoefte gevoeld om een andere auto aan te schaffen. Hij zit er nog een kilometer of 70 vanaf. En daarmee bewijst Martin dat je echt geen glimmende nieuwe bak nodig hebt als de motor maar blijft ronken.
2: Goedemorgen, dit is jouw kinkstart.
0: 1 miljoen kilometer op de teller, ja. Ik heb op zich een auto hoeft helemaal niet per se hartstikke nieuw te zijn. Maar, vind ik er wel, er moet wel een DAB Plus radio in zitten. Of op zijn minst een autoradio waar je met een AUX-kabeltje of CarPlay of Caster dat je wel lekker naar King kan luisteren. Dat is, als ik kan die 2 miljoen rijden, dan stap ik er niet in. Hey. Ik krijg heel veel berichten weer binnengekomen met ideeën voor de Kinkstart. Maar deze van Jan, die haal ik er even uit.
3: Goedemorgen, Michiel. Als Kinkstart wilde ik graag de prachtige nieuwe van The War on Drugs, Who's That, horen. Fijne dag.
2: Kinkstart. Kinkstart.
0: Ja, The War on Drugs is terug. Gisteren kwam er een nieuwe single uit. Werd gisteravond gedraaid door een collega

muziek om een beetje weer weg te dromen. Nieuwe single gisteren uitgekomen en natuurlijk hoor je die bij King Alternative Rock Radio. Die heet Who's That? Even kijken! 5 voor 7:30 zijn we nog een beetje wakker. Dit is Royal Blood.

10 over 10, Royal Blood. 8:02. Goedemorgen, je luistert naar Kink. Donderdagochtend, dag begint hier en daar. En hier en daar zal in het midden en het zuiden met mist. Die verdwijnt snel. Daarna wordt het een afwisselend bewolkte en zonnige dag. In het noordwesten kan er een buitje vallen. Maar verder is het op de meeste plekken gewoon droog. En 19 à 22 graden. Nou, dat is prima voor een doordeweekse donderdag. Het zijn de beste, hè, de doordeweekse donderdagen. Laten we eerlijk wezen, mensen. Even kijken. I spy with my little eye. And I hear with my little ear. Er staat zometeen Green Day. En 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. King presents The Prodigy. 2 kaarten kun je winnen. Dus nu al pas nadenken. Met wie zou jij een avond naar de Prodigy willen? Wie zou je meenemen als je 2 gratis kaarten zo in je mee krijgt? Wie zou je er meenemen? Denk daar vast over na. Want die gratis kaarten kun je winnen zodra de King Prijzigheid voorbij komt. En geloof me, die komt binnen nu en 10 minuutjes.

0: avond die niet van deze wereld is. Deze week weer je kaarten voor Kink Presents The Prodigy. Voor meer details, check de Kink app. Kink.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
2: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuurder.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: Half acht. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan, worden bedreigd. Volgens onder andere RTL werd bijna 40% van de familierechtadvocaten geïntimideerd tijdens zittingen en zelfs gestalkt. Vaak door de ex-partner van de cliënt. Het lukt ProRail maar niet om het groot aantal spoorstoringen te laten dalen. Het AD schrijft dat het ook dit en volgend jaar weer stijgt, naar ruim boven het afgesproken maximum van 520. Het gaat goed met bibliotheken. Steeds meer mensen zijn lid, meldt het CBS. Vooral jongvolwassenen schrijven zich vaker in. Een van de oorzaken is dat er kortingen worden gegeven op lidmaatschappen. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is fris, een graad of 10. Vandaag wisselen de zon en wolken elkaar af en alleen aan de westkust kan een bui vallen. Het wordt een graad of 20.
19: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Knopendijl. 19 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht.

0: deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
1: Met Stan.
2: Hey Stan, met Michiel van Kink spreken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Wat heb jij nou gedaan de vorige keer bij The Prodigy?
1: Ja, ik weet het allemaal niet meer. Nee, dat is een grapje. Ik heb er allemaal wel filmpjes van. Het was een fantastische mooie spit. En opeens had ik een gat in mijn voet zitten.
2: Jij hebt... Waar was dit? Waar heb je The Prodigy gezien?
1: Tilburg Sportpark.
2: Oh, Sportpark, ja, 2 jaar geleden volgens mij. Ja, oké. Okay.
1: Dus
2: jij lekker mosje helemaal los. En aan het einde van de avond kom je erachter dat je een gat in je voet hebt opgelopen.
1: Ja, ik weet het niet. Ik heb gekeken naar mijn schoenen. Er zat niks in mijn schoenen of zo.
2: Ja.
1: En ik voelde een pijn in mijn voet terwijl ik naar huis aan het rijden ben. Wat is er nou? En opeens heb ik gewoon eerst een bloedplaag. Alleen ja, die moest open.
2: Oké, wil je mij beloven? Als ik jou nou 2 kaarten geef voor King Presents The Prodigy 28 november in de Ziggo, wil je alsjeblieft een beetje voorzichtig met jezelf doen? Want ik wil niet op mijn geweten hebben dat ik mijn luisteraars stuk maak.
1: Oei, ik weet niet of ik dat wil beloven, maar ik ga er wel een goed feest van maken.
2: Oké, nou, dan houden we het daar. Gefeliciteerd, man. Je gaat naar The Prodigy!
1: Yes, super! Dank je.
0: Deze week op King. Tickets voor King Presents The Prodigy.
2: De hele week nog komt King Prijzen gaat voorbij. Hoor je hem, stuur je gelijk een bericht met de King-app. En wie weet ga je ook net zo als Stan op 28 november naar de Ziggo Dome in Amsterdam.

0: Lekker man. Net nog de Fire van de staat en nu Firestarter van de Prodigy erachteraan. Weet je, dat was ook. Toen was de Prodigy geboekt als headliner voor Lowlands. En dat jaar overleed Keith Flint. Toen heeft de staat hebben ze toen geboekt als vervanger. En toen begonnen ze met een waanzinnige, onderhuidskruipende versie van Firestarter. Met Torre, Florim Vlomman van de staat, die dat echt zo goed deed. Ik kan mijn kipvel als ik over heb. Heerlijk. The Prodigy dus en Firestarter. 12 voor 8.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke ochtend word je met Kink net wat slimmer wakker dan dat je de avond voor ging slapen. En vandaag is dat allemaal de schuld van Erik. Erik stuurde mij een DM op Instagram. Je kunt me vinden op Michiel Veenstra. Zo heet ik namelijk. Hey Michiel, ik was 42 jaar oud toen ik erachter kwam dat het intro van Mr. Bean niet een willekeurig stukje muziek is. Ik zeg, oh wat leuk! Zou je een audio-appje willen inspreken? Hij zegt, ik laat het vertellen graag aan jou over. Ik vind het vooral leuk om te delen. Nou, bij deze dan. De begintune van Mr. Bean. Even kijken, misschien heb je die wel zo voor je. Wat zie je? Je ziet zo'n spotlight die ineens uitbreidt en dan plaf valt Mr. Bean op de grond. En daar hoor je deze muziek bij.

0: ja, nou, nou, dit is... Ja, Mr. Bean kapot gekeken. Dus dit ken ik wel. Wat ik niet wist, is dat het is gecomponeerd door een Howard Goodall. En dat je een Latijnse tekst hoort, namelijk... Ecce homo quia faba. Oftewel, en dan spoel ik even weer terug... en dan heb ik de tekst er nu ook bij voor je. De tekst is als volgt. Aanschouw de man die een boon is. Ecce homo quia faba. Dit is een boonman. Ja. En nog een keer. Aanschouw de man die een boon is. Aan het einde van elke aflevering hoor je trouwens een iets andere versie, namelijk... Vaarwel, man die een boon is. Vaarwel, man die een boon is. Met andere woorden. Deze tekst is echt op het lijf geschreven van Mr. Bean. Het gaat namelijk over een man die een boon is. En dus geen toeval.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Dus dit is niet zomaar een koor. Nee, het gaat daadwerkelijk over een man die een boon is. Oftewel Mr. Bean. Dankjewel, Erik. Heel leuk. Ik was vandaag.

0: Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De pre-

0: 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Familierechtadvocaten die slachtoffers van huiselijk geweld bijstaan worden achtervolgd, gestalkt en geïntimideerd. 4 van de 10 geeft aan te zijn bedreigd, meldt RTL. Vaak is de ex-partner van een cliënt de dader. Sommige advocaten nemen om hun veiligheid nu minder zaken aan. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten hen van de Voedsel- en Warenautoriteit beter verzorgen. De NOS meldt dat ze tijdens de dagenlange reizen nauwelijks te drinken krijgen. Het gaat om dieren van 2 maanden of jonger. Als de transportbedrijven de kalfjes niet beter gaan behandelen, dan krijgen ze een boete. ProRail verwacht dat het grote aantal storingen op het spoor dit jaar opnieuw boven de afgesproken 520 uitkomt. De topvrouw zegt in het AD dat het ook volgend jaar zo zou gaan. Eerder kreeg ProRail er al een miljoenenboete voor. Niet alleen technische problemen veroorzaken storingen, maar ook bijvoorbeeld dieren die onder het spoor graven. En steeds meer mensen zijn lid van de bibliotheek, meldt onder meer het CBS. Wat opvalt is dat vooral jongvolwassenen zich inschrijven met een plus van 22% in een jaar. Bibliotheken doen er volgens de onderzoekers veel aan om mensen te trekken, bijvoorbeeld door gratis lidmaatschappen aan te bieden of korting te geven. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint fris. Vandaag blijft het vrijwel overal droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Wordt een graad of 20.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 9 met 1 kwartier oponthoud. Daar zit een gat in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht. Een half

0: uur vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum 21 kilometer file met daar een half uur vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. En op de A58 van Breda naar Tilburg, daar rijdt het langzaam. Tussen Ulvenhout en Tilburg race of 8 kilometer met 10 minuten vertraging.
1: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: Nederland, hè? Je hoort de nieuwe van Cage the Elephant, The Beaches in Tennessee. Deze week bekendgemaakt, 15 februari komend jaar 2027... spelen ze in AFAS Live, Kink presents Cage the Elephant. Binnenkort kun je dus kaarten winnen bij het radiostation. Maar mocht je echt 100% zeker willen zijn, morgen 11 september om 10 uur start de kaartverkoop voor Kink presents Cage the Elephant. 10 minuten over 8. Hallo Michiel hier.
1: Welkom Michiel.
2: Veenstra.
0: Opvallend nieuws uit de Amerikaanse politiek. Donald Trump die heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 cash beloofd als de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres tijdens tussentijdse verkiezingen. Hij staat niet eens zelf op de lijst. Dit zijn de tussentijdse verkiezingen. Hè? Maar goed, je weet misschien wel dat het heel erg spannend is of de Democraten of de Republikeinen die meerderheid behouden in het congres. Maar Trump heeft dus nu gezegd, als de Republikeinen winnen, krijgt elke volwassen Amerikaan $5.000 cash. Dat gaat duizenden miljarden kosten. Waar het vandaan komt, geen idee. Dat is wel wanhopig, hè? Ik zei het net al, stel je gaat vandaag of morgen even boodschappen doen en je ziet ineens een man heel opvallend met een komkommer rondlopen. Daar zou wat achter kunnen zitten. De Cucumber Date maakt zijn opmars in Groot-Brittannië. Het is bedacht door een Britse datingsite. En die hebben het eerlijk is eerlijk gewoon een beetje afgekeken van een Spaanse datinghype van een paar jaar geleden. Als je dan als single door een supermarkt ging en je wilde als zodanig herkend worden, moest je een omgekeerde ananas in je winkelwagentje leggen. Omdat, nou, voor heel veel het uitgaan is minder. We gaan minder vaak naar de club, naar de kroeg. Dus waar kom je dan wel als single persoon? Ja, in de supermarkt. Daar heb je geen keus. Dus vandaar dat het daten een beetje naar de supermarkt is verplaatst. Nou, Spanjaarden kwamen dus leggen omgekeerde ananas in je winkelwagentje. Dan laat zien, dan ben je single en ik ben op zoek naar iemand. De Britten die they're taking it one step further. Want als jij met een komkommer rondloopt, dan laat jij zien, ik ben single. En, ja, dit is dan weer die Britse humor die er tussendoor komt. Ik ben bovengemiddeld geschapen. Ja. Mocht je willen weten wat de precieze toegelatingseis is om geoorloofd als single man met een komkommer rond te lopen, 5,5 inch, dat is ongeveer een centimeter of 14. Alle mannelijke luisteraars van Kink zijn nu aan het denken of misschien wel aan een kruis aan het grijpen. Ja, ik verzin dit ook niet, hè? Dus als je single man bent en je bent vanaf zo'n 14 centimeter toebedeeld, dan is het dus een idee, zeggen deze Britse datingsites, om opvallend met een komkommer rond te lopen in de supermarkt. Mocht je dat er net

0: Ik of die hem erbij kwam. Victor!
1: Goedemorgen, met Victor.
0: Ja, goedemorgen, Michiel van Kingspeekje.
2: Hey.
0: Jij hoort het bericht over de komkommer in de supermarkt en jij stuurt daarop dubbele punt.
2: Date is dus niet alleen maar komkommer en kwel.
0: Ja, date is niet alleen maar komkommer en kwel. Leuk, dankjewel.
2: Fijne dag.
0: Hey. Kwart over acht, Salman, Good Can Work, Tudor Cinema Club, hoor je zo meteen.

0: Ja, dit maakt even wat los. Bericht wat we net hebben gehoord op de radio. Misschien heb je het gemist, maar bij deze nog een keer. Overgewaaid uit Engeland, de trend om als single man bovengemiddeld geschapen, vanaf een 14 cent... Nou, is dit bovengemiddeld? Oh god, dat weet ik niet eens. Dan verklap ik allemaal dingen over mezelf die ik me niet wil. Als je een single man bent en je bent vanaf ongeveer 14 centimeter toebedeeld, dan is het een trend in Groot-Brittannië nu om opvallend met een komkommer in de supermarkt te lopen, omdat je daarmee aangeeft, ik ben single en ik ben dus beschikbaar. Ja, Corine die vraagt, hoe zit het met snoepkomkommers? Dat is wel een goeie. Daar kun je ook naar uitwijken natuurlijk, als je niet helemaal zeker bent. Klaas-Jan die vraagt zich af, is die 14 centimeter in ruststand? Dit vraag ik voor een vriend. Nou, ik hoop het niet, zeg. Ik vertel veel te veel over mezelf nu, hè? maar ik krijg ook een bericht. Komkommers is één ding. En dan was er dus al, dat vertelde ik net ook bij dat bericht, dat initiatief komt weer een soort van overgewaaid uit Spanje, waar een Spaanse datingsite een paar jaar geleden zei, als je in de supermarkt op zoek bent naar een date, leg een ananas op de kop in je winkelwagen. Maar er is meer met ananassen aan de hand. Zo stuurt Ellen een berichtje.
1: Met Ellen.
0: Hey, Ellen Michiel van Kingspeaker, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oké, dus niet alleen komkommers, maar ook ananassen?
1: Ik heb dat nog niet zo heel lang geleden gehoord, dat er helemaal een trend is onder de dertigers, jonge stellen.
0: Ja.
1: Die heel veel doen aan partner. Ja, ik ben al wat ouder en ik denk, Jezus Christus, wat is dat nou weer voor iets? ik denk, ja, god, ja, en er waren ook wel bekende namen die ze noemden. Ik was helemaal in shock.
0: Maar okay, het is dus dat als je een ananas...
1: Ananas voor het raam zet, dan ben je daarvoor in.
0: En jij zegt, je bent erop gaan letten sinds je dat hebt gelezen, en dat je in shopping, hoe vaak je nu een ananas voor een in de ruit hebt zien staan. Ik ga nu ook al mijn dingen af. Waar woon jij, als vraag mag?
1: Ik woon in Gent, met DT. Het is een dorpje tussen Arnhem en Nijmegen.
0: Ja, okay, dus het is niet dat je in de grote stad woont, midden in een hippe... Nee.
1: Ik ben gewoon simpel uit boerenmeid, noem ik het maar.
0: Oh.
1: Uit een dorpje, dus ik was echt in shock. Ja, maar ja, goed, ben ik nou zo bleu of weet ik veel wat. Dus ik wist dat allemaal niet, maar ik hoor het steeds meer. En toen hoorde ik later ook, als je een ananas in de winkelwagen legt, dat je daar ook voor in bent als mensen daarop gaan letten. Dat is mij nog niet opgevallen, maar wel, ik ga gewoon ze even in de buurt rondrijden. Gewoon even kijken.
0: Oké.
1: Was dit nou? Ik denk, god, wat ben ik ouderwets dan. Maar ja, ik
0: sta hier helemaal van te kijken. Ik ga nu echt opletten. Als zelfs Gent met DT al wordt overspoeld door de ananassen in de ramen, omdat iedereen daar kennelijk maar met elkaar wil kennis maken.
1: Omringende dorpen ook.
0: Ook nog eens een keer. Maar. Het is een pool des verderfs daar. Ja. Wat is dit voor Sodom en Gomorra waar jij woont?
1: Het zal misschien wel landelijk zijn. Ik weet het niet.
0: Ik ook niet, maar ik heb er niet op gelet. Maar je weet dat als ik na dit gesprek met jou, Ellen, dat ik, als ik zo meteen naar huis fiets, ik kijk om me heen. En niet dat wat ik wil, maar ik begon omdat ik heel nieuwsgierig ben. Hè, valt het
1: ik ben ook heel nieuwsgierig, hoor.
0: Nou, we gaan erop letten.
1: Doe maar eens. Misschien dat het bij jullie helemaal niet is, hoor, in de buurt. Maar ja, het was gewoon opvallend veel. Ik weet wel dat op bepaalde plaatsen bepaalde jongeren wonen. Mensen,
0: Oké, we gaan erop letten, Ellen. Dankjewel.
1: Doe maar. King start.

leerzame ochtend vanochtend, hoor. Linda laat weten dat de ananassen in bonus zijn bij een grote supermarkt. Dus Nederlands lijnslag. En Oscar die is toch een klein beetje teleurgesteld. Die zegt, wij hebben al jaren een ananasvaas voor het keukenram staan, maar er heeft nog nooit iemand aangebeld. Ach, Oscar toch. Oké, genoeg over fruit en doe je ding. Martijn die zit in de trein van Enschede naar Almelo. En naast hem draaien scholieren kersthits. Ook Last Christmas is voorbijgekomen. Ben ik nu af met Wemmageddon? Vraagt hij zich af. Nee Martijn, Wemmageddon is pas vanaf 1 december. Tussen 1 december en eerste kerstdag mag je geen Wem horen. Met Last Christmas. Ik ben helemaal van de leg. Is in de gaten? Het nieuws van 8:30 komt aan. Ik weet niet of jij zo'n slimme bril hebt van Meta. Die je kan filmen en zo. Nou, die is misschien binnenkort wel verboden. Alissa praat je erover bij in het ANP-nieuws van 8:30. Daarna editors en ook Killing Joke.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Kink. Met de gammavoordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Half negen. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten ze beter verzorgen. De NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit anders boetes uit gaat delen. Bijvoorbeeld omdat ze te weinig drinken hebben. De Consumentenbond wil een verbod op de camerabril van Meta, het techbedrijf achter onder andere Facebook. De bril is volgens de bond een gevaar voor de privacy, omdat je er makkelijk stiekem mee kan filmen. Bijna de helft van alle familierechtadvocaten wordt bedreigd. Volgens RTL Nieuws is het vaak de ex-partner van hun cliënten die bijvoorbeeld in de rechtbank de advocaat intimideert of belaagt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag, maar wisselt af met wolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen aan de westkust kan een bui vallen. Het wordt rond de 20 graden.
16: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden. Opvallend zijn de files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 16 kilometer met een half uur vertraging. Daar zit een gat in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaarloos en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer met een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda verderop bij knooppunt Ridderkerk. Daar staat file 10 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer. De vertraging is een half uur.
17: Kink, dit is

Hoi, goedemorgen. Vandaag is het verjaardag van Joe Perry. Dat is inderdaad de gitarist van Aerosmith. 76 jaar. Holy crap. Jongen, dit man is een jaar jonger dan mijn vader, bedenk ik nu eens. Maar goed, wie dit mag zijn. Joe Perry van Aerosmith is jarig, dus hoor je zo meteen in Veensta verteld, zo rond 8:50. Het verhaal achter, vind ik een van de leukste van Aerosmith. Niet een van de grootste van Aerosmith, maar wel een van de leukste liedjes van Aerosmith. Ook nog zo meteen, 070 represent, Wonen Boys komen eraan, Kasebi en nu, Case Choice.

0: bij Kink. Ik zei het net al, Joe Perry van Aerosmith. Vandaag 76 jaar.
1: Veenstra vertelt.
0: Stel je voor, het ontbreekt je aan niks terwijl je opgroeit. Je krijgt alles, ziet alles, maakt van alles mee. Klinkt ideaal. Maar wat nou als juist dat ervoor zorgt dat uiteindelijk niks meer bijzonder is? Dat idee zat aan het begin deze eeuw in het hoofd van Steven Tyler. Hij zag een wereld waarin steeds meer informatie op je afkwam en waarin je steeds sneller verwend en afgestompt kon raken. Tyler omschreef het als een meisje dat te veel heeft meegekregen. Te veel informatie, te veel ervaringen, te veel van alles. En op een gegeven moment stomp je af en doet bijna niets meer iets. Maar onder dat verzonnen verhaal zit ook een heel persoonlijk verhaal. Want Tyler dacht terug aan zijn eigen leven als vader. Als zanger van Aerosmith was hij jarenlang bijna permanent onderweg. Albums opnemen, wereldtournees, hotels, interviews, optredens. En er kwamen in zijn leven ook nog periodes met drugsproblemen bovenop. Terwijl hij bezig was een van de grootste rockbands ter wereld overeind te houden, miste hij daardoor een flink stuk van de jeugd van zijn dochter, Liv. En daarover gaat de pijn van dit nummer. Want hij wijst niet alleen naar haar en zegt, jij bent veranderd. Nee, hij draait het om. Hij kijkt naar zichzelf en beseft, misschien heb ik er wel aan bijgedragen. Misschien heb ik je wel verwend. Misschien was ik er niet genoeg. Misschien heb ik zelf wel gezorgd voor die afstand tussen ons. Steven schreef het samen met Marty Fredrickson in zijn zomerhuis in New Hampshire. Daar ontstond de melodie, die Steven zo goed vond dat hij er bijna bang van werd om er verder aan te werken. Ze lieten het even een tijdje liggen en vertelden de rest van Aerosmith er afhankelijk niks over. Pas later kwam ook het opvallende, haperende ritme in zijn zanger bij. Want hij stottert een beetje, jaded. En dat heeft hij geleend van Roger Daltrey van The Who, die ook heel erg stotterde in My Generation. Tyler, die zelf ooit als drummer begon, zei dat zijn gevoel voor ritme hem hielp om precies tussen die noten door te spelen met zijn stem.

0: Glastonbury. Wat er wel in zit, heel veel goede muziek en de Kink 90s break. Drie tracks uit de jaren 90, zometeen bij Erik Kortom. Het is het liefste ding om als menselijk gedrag te streven naar het worden van een beter mens. Dat is een cryptische zin en daarom zitten de eerste drie liedjes verstopt die Erik zo meteen gaat draaien. Het is het liefste ding om als menselijk gedrag te streven naar het worden van een beter mens. Die drie tracks, zo bij Erik.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.

0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt de camerabril van techbedrijf Meta verboden. Volgens de bond kan je er namelijk stiekem mens mee filmen, omdat hij is ontworpen als een normale bril. Als de drager filmt, gaat er een lampje branden, maar die is makkelijk af te dekken. Het verbod zou voor heel Europa moeten gelden. Kalfjes die uit Ierland hierheen worden gereden, worden slecht verzorgd. En de NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat dat nu echt gaat veranderen. De dieren hebben soms niks te drinken. Doen de transportbedrijven er niks aan, dan komen er boetes, zegt de NVWA. Het was afgelopen zomer record warm in de wereld. Gemiddeld was de temperatuur net geen 17 graden, meldt Klimaatdienst Copernicus. Dat was net zo warm als in augustus 2023 en daarmee delen ze het temperatuurrecord voor die maand. Het zeewater warmde ook meer op dan ooit eerder.

0: eerder gemeten in augustus. En president Trump heeft alle Amerikaanse volwassenen €5.000 beloofd als zijn partij de grootste blijft bij de tussentijdse verkiezingen in november. Zijn populariteit is extreem laag en de Republikeinen zijn bang hun meerderheid kwijt te raken. Dat zou het voor Trump moeilijker maken om al zijn plannen door te drukken. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met wat wolken. Alleen aan de westkust kan een bui vallen. Verder blijft het droog met een graad of 20.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort-Noord en Barneveld, 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De andere kant op richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer met bijna een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, daar is één rijstrook dicht. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. Verder zien we veel drukte op de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en Albersgerdam, 15 kilometer met zo'n 3 kwartier vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht.
2: Kink, Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink.
3: Het is de hoogste tijd voor de King Nighters Break van deze mooie donderdag. Komt hier, het is het liefste ding om als menselijk gedrag te streven naar het worden van een beter mens. Het staat weer als een tang op een varken, maar goed. Het is het liefste ding om als menselijk gedrag te streven naar het worden van een beter mens. Gert-Jan en Wilma die begrijpen dan precies waar ik het over heb. En dat vind ik knap. Het gaat over deze 3 platen.

Het is het liefste ding, sweetest thing, you two, om als menselijk gedrag te streven, human behavior, Björk, naar het worden van een beter mens, Better Man van Pearl Jam. Gert-Jan Wilma die wist de onzin of zin te maken van mijn onzin, en bij deze van harte gefeliciteerd op deze mooie donderdag. Wat gaan we doen deze donderdag? Nou, hetzelfde als wat ik altijd doe. Goede muziek draaien, straks The Cult en 21 Pilots, maar eerst Cryogen, dit is Muse.

0: Promises, hoorde je van Franz Ferdinand. Je luistert naar Kink, dat wil zeggen dat je straks een potje gitaren voor je donder krijgt. Want dat draaien wij veel. Zoals Yellow Card, Blur en Nothing But Thieves.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.

0: beurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Ice Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvulddeals bij Bol.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Wat een geld.
5: 50.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar?
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

en Ocean Avenue staan op 384 in de Kink 1500. Ik denk, ik roep het dan weer eens een keertje, de Kink 1500. Want voor je het weet is het oktober, want de tijd vliegt. En dan gaan we weer van start met die schitterende lijst. Dat is onze hoogmis en jouw belangrijkste bijdrage aan wat wij draaien. Want daar halen wij heel veel inspiratie uit. Ocean Avenue, Yellow Card, staat dus op 384 in die lijst. Zometeen Cloud Surfers, die staat er overigens nog niet in, maar wie weet de komende editie wel. Maar eerst Mumford & Sons en I Will Wait.

0: Je suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie.
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding. En,
7: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het is met de camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, te makkelijk om anderen stiekem te filmen, vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te plakken en de gemaakte video's gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om de bril te verbieden, zegt de bond. Augustus is nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Wereldwijd was het volgens klimaatdienst Copernicus gemiddeld bijna 17 graden. Eerder werd al duidelijk dat Nederland en veel andere EU-landen de heetste zomer in tijden meemaakten. Experts waarschuwen voor de grote impact van de hitte, bijvoorbeeld door toenemende bosbranden. Als kalfjes die vanuit Ierland naar Nederland worden vervoerd niet beter worden behandeld, dan gaat de Voedsel- en Warenautoriteit boetes uitdelen. De kalfjes zijn soms pas 3 weken oud en krijgen te weinig melk. Beelden van dierenorganisaties hebben een rol gespeeld om de transporteurs te waarschuwen, zegt de NVWA. En boeren in Groningen kunnen alsnog geld krijgen om wolverende rasters aan te schaffen en zo hun geiten en schapen te beschermen. De subsidiepot was leeg, maar de provincie stopt er 5 ton extra in. Eerdere aanvragers hoeven zich niet opnieuw te melden. Hun verzoek wordt alsnog behandeld. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog met stapelwolken en zon. Alleen aan de westkust is er kans op een enkel buitje. Het wordt 19 à 20 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
17: Met zometeen Block Party. Florence Road, maar eerst Depeche Mode.

Banquet van Block Party. En daarvoor de nieuwe Florence Roti at 7563. Zometeen Spoonman van Soundgarden. Ik heb hem wel eens eerder verteld. Als je dat nummer hoort, dan krijg ik altijd beelden van dat de hele band met vrienden, familie, kinderen, andere gespuisde buurvrouw, weet ik veel, die gast die het eten kon brengen, die gast die de drugs kon brengen, want dat kon hij ook heel goed. Die allemaal een lepel in de handen geduwd kregen in de studio onder het motto: we doen een track over Spoonman. Hier mogen we allemaal gaan rammelen met lepels. Nou, die hoor je allemaal terug. Straks dus Spoonman, Soundgarden, Sam Fender. Maar eerst another brick in the wall. Dit is Pink Floyd.

Door de Kaizer Chiefs en de Modern Way. Zometeen hier op Kink. Daar ben ik blij mee. Hikpie. Zometeen. En Oasis. En ik ga je meenemen naar 2009. Want dan gaat een band uit elkaar en dat vind ik echt jammer. 4 jaar later kwamen ze weer bij elkaar. Maar in 2009 namen ze afscheid. Welke band dat is, dan hoor je zo.

0: beleef een avond die niet van deze wereld is. Deze week weer je kaarten voor King Presents The Prodigy. Voor meer details, check de King app.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Ik krijg die elke keer toch een stukje benauwd van. Want ik vind het zo goed. Ik vind het echt heel erg goed. Higpi hoorde je Nothing. Dan is het tijd om even terug te gaan kijken in het verleden. En wel naar 10 september 2009. Ik zei het, een band gaat uit elkaar. 2009 treedt Nine Inch Nails voor het laatst op. Trent Reznor vond het genoeg. Zegt tijdens het laatste concert dat het voorlopig ook de laatste keer is dat ze op het podium hebben gestaan. 4 jaar later staat de band weer volledig in de volledige bezetting. Volgens mij is het niet eens iets gewisseld. Weer op de planken. Omdat ze het gewoon niet kunnen laten. Linkin Park brengt het 4e album A Thousand Suns uit in 2010. Singles Burning in the Skies en Waiting for the End staan daar onder andere op. En in 1991 brengt op 10 september Nirvana de single Smells Like Teen Spirit uit in de Verenigde Staten. Maar het wordt pas echt een hit wanneer de videoclip op MTV te zien is. En die wordt nog steeds hartstikke doodgedraaid overal en nergens. Niet dat die nou zo bijzonder is, maar dan is die misschien ook wel. Hij zit namelijk gewoon hartstikke vol met sfeer. En dat is bij Nirvana sowieso, zit dat wel snor. Luister maar, ook muzikaal. Maar die clip die klopt als een bus bij dit liedje. Smells Like Teen Spirit, dit is Nirvana.

0: ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
0: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Geen enkele GGD was goed voorbereid op corona. De toenmalig topvrouw van de GGD Amsterdam zei tegen de enquêtecommissie dat ze al jaren eerder had gewaarschuwd. Maar dat pas bij de uitbraak bleek dat systemen niet werkten. Ze is ook kritisch over regionale verschillen. In Amsterdam mocht niet alles in de horeca, maar in Groningen kon iedereen feest vieren, zei ze. Zeker 5 mensen zijn overleden na een brand op een veerboot in de Filipijnen, vlakbij een toeristische trekpleister. Er is een zoekactie aan de gang. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen niet aan boord door de rook en de hitte. Nederland wil een Zweeds hypermodern verkenningsvliegtuig kopen. Het toestel heeft radarsystemen en andere sensoren die drones en kruisraketten kunnen opsporen. Het zogenoemde vliegende commandocentrum is volgens defensieminister Dylan Jessogus een belangrijke stap om minder afhankelijk van de NAVO te worden, zegt ze in de Telegraaf. En de Internationale Schaatsbond gaat ruim 230 schaatsers uit Rusland en Belarus screenen. Ze willen komend seizoen onder neutrale vlag meedoen aan wedstrijden. Tot nu toe werden ze geweigerd om de oorlog in de Oekraïne. Ze mogen weer meedoen, maar alleen als ze niet in het leger hebben gezeten en de Russische invasie afwijzen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog, behalve aan de westkust. Daar valt een enkele bui. Verder wisselen de zon en wolken elkaar af en het wordt rond de 20 graden. Vannacht koelt het flink af.
8: Kink, Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
1: Met zometeen de Charlatans. Wet leg, maar eerst live.

The Charlatans hoorde in The Only One I Know. Zometeen Space Oddity van David Bowie. En daarin hoor je dat David Bowie, ik zei het straks even, niet gekscherend, want ik meen het, de grootte der aarde, maar dat David Bowie voor de tijd dat dit uitkwam echt wel revolutionair bezig was. Hij vertelde een verhaal, maar ook een krankzinnig verhaal. Hij zette een stemmetje op. Muzikaal zit het goed in elkaar. Het was theatraal, het was spannend. Het nam mensen mee uit hun dagelijkse, over het algemeen grijze bestaan in de jaren 70. En David Bowie had dat vermogen om je aan de hand mee te nemen als verteller, waardoor jij als luisteraar heel even dacht, oh, nou is mijn leven even een stukje mooier. Ondanks het feit dat het over iets heel raars gaat, over ruimtereizen, waar mensen zich ook niet zo heel veel bij voor konden stellen, behalve dat in 1969 de eerste maanlanding had plaatsgevonden. Maar goed, David Bowie dus zometeen met Space Oddity. Maar eerst Keo, and that's me.

0: Nog niet een hele grote der aarde, maar ze begint wel te groeien. Violet Grohl hoorde je en Bug in the Cake. What happens in Vegas stays in Vegas. Nou, dat was een welluidend klinkend gebod. Maar het is een beroemde uitspraak, is onzin, zegt de mannen van de Killers. Want de Kink Album Top 1000 Classic van zometeen komt daar letterlijk vandaan.
1: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeer.

0: Kees cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Business.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Kink Album Top 1000 Classic.
1: De Kink Album Top 1000 Classic van vandaag heet Sam's Town. Is uit 2006 en van The Killers. Staat op 179 in de Album Top 1000. Tweede album van de band is vernoemd naar een hotel en een casino in Las Vegas, waar de band vandaan komt. Tenminste, niet het casino, maar wel uit Las Vegas. Sam's Town Hotel in Gambling Hall is 9 verdiepingen hoog. Heeft meer dan 650 kamers. En het album werd opgenomen in de studio, in een studiokelder in Vegas. Grote muzikale voorbeelden vormen de basis voor deze plaat. Bruce Springsteen, Tom Waits, Leonard Cohen worden heel vaak genoemd. Het gerucht ging dat voor de opnames Brian Eno de kans had om deze plaat te produceren, maar die had zoiets van, nou, daar heb ik geen zin in. Oh, oké. Iets wat Vondan Brandon Flowers echt vreselijk vond. Later verklaarde Eno dat hij nooit was benaderd door het label. Dus daar is al een gek soort van kink in de kabel gezeten hebben. No pun intended. Volgens Brandon Flowers is het de eerste Killers plaat waarin je daadwerkelijk zijn echte stem kan horen, omdat voorganger Hot Fuzz vol zat met alle effecten en autotune en ga ze maar door. Zo hoor je Brandon Flowers zoals hij behoort te klinken. Vandaar Sam's Town is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. En daarvan hoor je zometeen When You Were Young. Maar eerst Bones.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

0: Een conceptplaat. Drones van Muse. Ja, die als er een één band is die een conceptplaat kan maken, dan zijn zij het wel. Doen ze eigenlijk elke keer. Tot morgen dus. Dit is de Kink XL van deze week. Bleachstein 3 en Figure 8.
1: Kink XL. Dit is de Kink XL.

0: aan de kundige... hoe noem je dat, de kundigheid? Ja, de kundigheid van Isabel. En ik ben er morgenochtend weer om 8 uur. Want je weet het, de programmering is een beetje veranderd. Op vrijdag zit ik vanaf 8 uur samen met Michiel Veenstra voor een editie van Vrijdag Corvée tot 12 uur hier op je zender. Michiel begint natuurlijk om 6 uur al, maar ik schuif om 8 uur aan. Dus mocht je zin hebben, tot morgen.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van

0: zien. En imkers uit Noord-Holland maken zich zorgen over nesten van geelpoothoornaars. Ze zeggen tegen NH Nieuws dat de provincie alleen nesten weghaalt die voor mensen gevaarlijk zijn, maar de rest laat hangen. Pas overleed in België een man toen hij meerdere keren werd gestoken. Het is wachten op een slachtoffer hier, zegt een imker. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen aan de westkust kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog, met een mix van zon en wolken en een graad of 20. Vanavond koelt het flink af.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
2: Bende van ellende. Come out and play. The Offspring.

0: Kink.
1: Hele goede donderdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. En hopelijk blijf jij er ook gezellig bij. Voor een gezonde portie alternative rock tijdens de lunch. Bijvoorbeeld vandaag op het menu. Pareltje van Pearl Jam. Ietsje gedurfder. Youngblood van de Naked and Famous. En een klassieker die echt de spijker op z'n kop slaat. The show must go on. Queen.

0: De tekst is bewust dubbelzinnig gehouden, zodat er ruimte is voor interpretatie en niemand bedrogen uitkomt. Al dus Dave Grohl over Pretender van de Foo Fighters. Je hoort ze zo meteen op Kink en ook nieuwe muziek onderweg van Yard Act.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.

Diane van Therapy. En muziek is toch voor mij toch wel therapie. En als het op nieuwe muziek aankomt, dan ben ik extra blij met mijn collega Jim Voorwald. Want die zit er altijd met zijn neus bovenop en die reikt de mooiste dingen aan. Morgen, vrijdag, dan tel ik weer af met hem naar het weekend. Vanaf 3 uur tot 6 uur. En ook dan weer aandacht voor nieuwe muziek. Jim en Isabel, morgenmiddag dus. Nu vanmiddag Isabel en Jimmy, Eat World.

0: Iggy Pop met The Passenger. En zometeen kan je als passenger mee naar de Zero's voor de Kink Zero's Break. 3 tracks uit die zinderende periode back-to-back. Maar ook nieuwe muziek, bijvoorbeeld de allernieuwste van The Warning onderweg.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7.
9: Oh, wat een geld.
11: 50.000, potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
16: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
19: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. PEC Zwolle neemt geen extra maatregelen om te voorkomen dat er zondag Feyenoordfans het stadion binnenkomen. De Rotterdammers nemen geen uitfans mee na het vuurwerkgeweld bij Cambuur vorige maand. Seizoenkaarthouders van PEC mogen extra kaarten kopen, maar de club vertrouwt erop dat die niet naar

0: virus rondgaat, ook onder dieren. En Europa moet meer ambitie tonen voor eigen ruimtemissies, vindt de Franse president Macron. Hij wil dat er over 5 jaar een lander op de maan wordt gezet, en over 10 jaar zouden er astronauten die kant op moeten. Europa loopt volgens Macron nu nog ver achter op Amerika, Rusland en China, en is afhankelijk van hun raketten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt, maar er is ook wat bewolking. Bijna overal is het droog met 18 tot 20 graden. Vanavond meer bewolking, morgen gaat het regenen. Kink. Alternative Rock
1: Radio. Isabel Brinkman. Terugblikken op vroeger. Fluorescent Adolescent, Arctic Monkeys. Kink.

allernieuwste van The Warning, Bite My Tongue. En het gaat nog steeds beter af, Bite My Tongue, naarmate ik ouder word. En over ouder worden gesproken, Michiel Veenstra die is onlangs 50 geworden. En tot zijn 50ste was hij helemaal schoon. Maar nu heeft hij de smaak te pakken. Een tijdje terug heeft hij er al eentje op zijn bovenarm laten zetten. En ik zag van de week dat hij er nu ook eentje heeft op zijn onderarm. Een tatoeage. En die laatste, daar staat de tekst: Everything will be alright in the end. Klopt als een bus. Is natuurlijk ook de titel van een Weezer-album. En Michiel is een hele grote fan van Weezer. Dus niet zo verwonderlijk dat hij daarvoor heeft gekozen. Van het album van Weezer ga ik zometeen aan de slag met Go Away. Na de Smashing Pumpkins met Tonight, Tonight.

de King Zero's break. En in de Zero's werd er echt veel meer televisie gekeken dan nu. Ook overdag bijvoorbeeld zat menig voor de buis gekluisterd. En dat kostte de kijker in sommige gevallen echt klauwen met geld. Is niet meer van deze tijd. Waar heb ik het over? Ga ik je zo meteen vertellen. En dan gevolgd door 3 tracks uit die zinderende Zero's back-to-back. In de King Zero's break dus.

een avond die niet van deze wereld is. Deze week weer je kaarten voor King Presents The Prodigy.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Kinkman.
1: Tijd voor de Kink Zero's Break. Ja, de Zero's. Een tijdperk waar nog heel veel televisie werd gekeken. Veel meer dan heden ten dagen. En ook overdag zat menig dan voor de buis gekluisterd. Dan heb ik het niet voor de buis gekluisterd bij streamingdiensten, maar gewoon de normale televisie. En dat kostte sommige kijkers in sommige gevallen echt klauwen met geld. Is niet meer van deze tijd. Nou, waar had ik het nou over? Of waar heb ik het nou over? Belspelletjes. Voor de mensen die ze niet hebben meegekregen. Dat was een televisiebelspel. En dan moest je naar een superduur telefoonnummer bellen of een sms sturen. En dan kreeg je vaak een pijnlijk eenvoudige puzzel op te lossen. En dan kon je daar een geldprijs mee winnen. Nou, dan kwam je in de wachtrij terecht als je dat nummer belde. Dan betaalde je per minuut aan de lijn. En je had ook nog eens een keer een minimale kans om er doorheen te komen. En zo verdienden de makers dus echt klauwen met geld aan de wachtenden. Die dan zaten te wachten tot ze in de uitzending kwamen. En eigenlijk verdienden die makers al veel meer geld dan het uiteindelijke geldbedrag dat er te winnen was. Ja, op een gegeven moment is daar toch een stokje voor gestoken. De wet op kansspelen die werd in het leven geroepen. En sinds 2007 daardoor geen belspelletjes meer op de televisie. Niet meer van deze tijd. Ook uit de Zero's, maar nog steeds van deze tijd, is de muziek. Zometeen in de King Zero's Break, of nu in de King Zero's Break. Uit 2006, OK Go, Here It Goes Again. Uit 2001, The Gorillaz met Clint Eastwood. En we trappen de King Zero's Break af met Frans Ferdinand. Uit 2004 met hun Take Me Out. Veel plezier in de Zero's.
0: King Zero's Break.

de afsluiter van de Kink Zero's Break voor vandaag. Terug naar het heden. 2026. Fontaines DC die brengen nieuw materiaal uit. Bijvoorbeeld Marianne. Die hoor je zo meteen hier op Kink. Ook Green Day met When I Come Around. En nu, ja, mijn grote liefde toch wel. Youngblood met Zombie. Nu hier op Kink.

Marianne van Fontaine's DC. Want ook voor nieuwe muziek ben je hier bij Kink helemaal aan het goede adres. Bijvoorbeeld ga ik zometeen ook nog de nieuwe draaien. Zometeen ga ik ook nog de nieuwe draaien van Nothing But Thieves. Baby Cool. Stoom afblazen. Met Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Ook Elbow onderweg. En dan nu gaan we even de boel in de fik zetten. The Sex on Fire. Kings of Leon.

0: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
6: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
6: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Smin.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint.
14: Boost yourself.
15: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
16: Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
17: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De 51 actievoerders die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens het OM krijgen ze bij een volgende blokkade een waarschuwing en bij een derde overtreding gaat justitie vervolgen. 2 demonstranten komen er misschien niet mee weg. Zij worden gezien als de veroorzakers van de blokkade. Bij Tata Steel zijn iets minder schadelijke stoffen gemeten, meldt het RIVM. Maar er dwarrelen nog altijd meer kankerverwekkende stoffen rondom het bedrijf dan in gebieden zonder zware industrie. Vooral in Wijk aan Zee is dat zo. Het RIVM weet niet zeker of de uitstoot blijft dalen, omdat onder andere het weer invloed heeft. Door een grote brand op een vracht

0: Overwegend droog, een mix van zon en wolken met zo'n 19 graden. Vanavond meer bewolking en morgen gaat het meer regenen.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
2: Advies van mama. Always on the run. Lenny Kravitz. Kink.

heb vanochtend iets gedaan. En dat gaat wel degelijke gevolgen hebben als ik zo meteen thuis kom. Ben een beetje bang, maar ik was het ook aan de andere kant wel heel erg zat. Ik heb een dochter van 15. En je weet, pubers en hun kamers, dat is gewoon echt een drama. Dus ik ben nu op het punt aangekomen dat ik heb gezegd van oké, ik blijf wel weg uit die kamer, maar jij moet hem schoonhouden. En als ik ook je was naar binnen breng, dan leg ik dat niet meer netjes voor je in de kast, want ik kan er niet eens doorheen. Dus de wasmand die wordt bij jou in de kamer gezet, mag je het zelf opvouwen en zelf in de kast leggen. Nou, dat gebeurt dus nooit. Dus wat er nu gebeurt is dat ik ook wel eens uitgescholden word omdat er geen schone was te vinden is. En dan zeg ik, ja, dat ligt nog allemaal in die wasmand, dus doe daar nou wat mee. Nou was ze vandaag thuis en dan weet ik, als ik er niet ben, dan kan ze nog wel eens de hele tijd op de telefoon zitten. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb haar telefoon in de wasmand gestopt van de was die opgevouwen moet worden. En heb een briefje erop geplakt. Vouw je de was vandaag even op. Dus ben benieuwd, want als ze de was namelijk op gaat vouwen, dan komt ze vanzelf de telefoon tegen. Doet ze dat niet, ja, dan is ze waarschijnlijk nog heel lang aan het zoeken. Ik weet in ieder geval wel dat ik vanmiddag denk ik een beetje moet vluchten als ik thuis kom. Hopelijk wel met een gevouwen wasmand. Maar ik denk wel dat ik me op moet stellen als een soort van refugee. Tom Petty en de Heartbreakers.

0: Ik heb nog geen boze appjes ontvangen van mijn dochter, dus ik denk dat die telefoon nog steeds in de wasmand ligt. We gaan het merken. Zometeen Rage Against the Machine, Killing in the Name en ook White Lies met Time to Give onderweg.
1: Kink. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Kink.
11: Dit is het station van... Oh.

dan treedt Nothing But Thieves op in de Ziggo Dome. Maar op zaterdag 19 september dan staan ze ook al in de Cloud 9-zaal van Tivoli Vredenburg. En dat concert dat begint al om 11:30. En waarom dan zo vroeg? Nou, heel simpel. Die gasten moeten daarna ook nog een optreden doen in Brussel. En daarna ook nog een optreden doen in Londen. En dat doen ze allemaal in het kader van de presentatie van hun nieuwe album Stray Dogs. Wat op 25 september verschijnt. En als je dan denkt, ja, dan wil ik heen naar dat concert. Nou, dan hoop ik dat jij een pre-order hebt gedaan van dat nieuwe album van The Nothing But Thieves. Want alleen dan maak je kans om bij dat concert aanwezig te zijn. Dus geen reguliere voorverkoop, moet ik dan zeggen. Ja. Nothing But Thieves, die ga ik zo meteen draaien. Eerst even de mannen uit de 80s. Someone Somewhere in Summertime. Lang vervlogen tijden. Simple Minds.

0: mij om de studio over te dragen. En normaal gesproken doe ik dat aan Stefan. Maar die is helaas nog ziek. Dus daarvoor in de plaats Jim Voorwald. Woe! Veel plezier daar. En ik hoop je morgen weer te spreken vanaf 3 uur dan, hè. Bye bye. Zwaai zwaai.
1: Kink. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuur.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan.

0: Vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino. Ze geven geen steun meer voor zijn herverkiezing als voorzitter. Reden is het plan dat Infantino lanceerde om het WK commerciëler te maken. Net als veel andere landen vindt ook Frankrijk dat dat de waarde van het voetbal ondermijnt. En weer een ontdekking bij de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. De kap van het torentje blijkt nog helemaal origineel en is bijna 480 jaar oud, blijkt het onderzoek. Er is dus nog nooit een stuk hout vervangen. Een monumentenadviseur vindt dat heel bijzonder, omdat hout kwetsbaar is en er in de 19e eeuw veel is gesloopt. En dan het weer van meer online. Wolken en zon en zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. Kink, Alternative Rock
1: Radio, Jim Voorwald. Met zometeen Nirvana en 83, maar eerst YouTube. Dit is Beautiful Day.
2: Kink. Yes, yes, yes. We hebben Jimmy weer achter de knoppen.

6 uur. Het is 3:15 geweest. Stefan Koren, die is... voelt zich even niet zo lekker. Die is ziek. Daarom ben ik er. Hallo, ik ben Jim. En ik vind het te gek dat je er bent. Stuur even via de KingCap een beterschapswens voor Stefan. Of een digitale fruitmand. Dat kan ook. Niet alleen maar citroenen en kersen sturen. Want dan denk ik misschien dat je gokverslaafd bent. Goed, zometeen AC/DC. Maar eerst de nieuwe single van Editors. Dit is het heerlijke The Rush. Alternative.

0: Stel je voor dat je een hele gezellige avond hebt, maar dan wel zo'n avond waarin je echt heel erg hard hebt gedanst. Dat gewoon je voeten kunnen niet meer, dat je bijna denkt, hoe kom ik in godsnaam naar het treinstation? Ja, dat je elke stap doet dan pijn. Dat je ook de dag daarna denkt, wat heb ik allemaal meegemaakt? Hier moet ik een week van bijkomen. Maar dat je dan wel denkt, en het was allemaal zo de moeite waard.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
0: Ik kan me zo voorstellen dat zaterdag 28 november zo'n avond wordt. Want dan staat The Prodigy dus in de Ziggo Dome voor een te gekke Kink Presents show. Deze hele week op Kink maak je kans op kaarten, mits je de prijzengeit vangt. Dat is een beest die heeft de tickets in de bek. En ik hoorde net al wat gestamp op de gang. Volgens mij zit hij op de deur van zijn hockey zit hij te beuken. Dus hoog tijd om zometeen de kinkprijzigheid los te laten. Dat doe ik binnen nu en 20 minuten. Dus hou de kink-app gereed. En zorg ervoor dat je dat beest vangt. Zodra je de prijzigheid hoort mekkeren of hoort blaten. Moet je van je laten horen via de kink-app. En dan maak jij dus kans op zo'n te gekke avond waarvan je denkt, mijn voeten kunnen niet meer. Maar wat is het leuk. Kink presents The Prodigy in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kink Alternative Rock Radio.

0: Liep hoorde je zojuist op Kink. En Liep is fan van Kink. Wij zijn fan van Liep. Dus dat is een hele mooie cirkel. Laatst zag ik een foto van die gasten op Instagram. En een van de vier had gewoon een Kink-shirt aan. Ja, dat is toch gaaf. Ja, toch? Ja, vind ik wel in ieder geval. Hey, als jij de Kink-app al in de aanslag hebt staan... omdat de prijzigheid op het punt staat om van zich te laten horen... 4:10 ongeveer, dan laat ik de prijzigheid los... Kans maak je op tickets voor Kink Presents The Prodigy. En als je die Kink-app dan toch al open hebt staan, komt goed uit.
1: Korenslag.
0: Want zoals elke maandag tot en met donderdagmiddag... even tijd voor wat rust en bezinning. Stefan Koren, die is er niet. Die is ziek. Daarom ben ik hier. Hallo Jim. Maar het Stefan Koren Korenslagkoor, die is er wel degelijk. Die gaan een alternative rock plaat zingen. Aan jou de taak om te identificeren welke plaat het is... weet je het, dan mag je een punt bijschrijven bij het korenslag klassement. Oké. Okay.

0: beleef een avond die niet van deze wereld is.
1: I'm a firestarter.
0: Deze week weer je kaarten voor King Presents The Prodigy.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kink. Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Pas je eindelijk het perfecte

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Alternative Rock Radio. Yeah, Love Removal Machine van The Cult, hoorde je.
1: En deze week op Kink, tickets voor Kink Presents The Prodigy.
0: Zaterdag 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Nou, als dat geen feestje wordt, dan weet ik het ook niet meer. De Kink prijzigheid is langs geweest. Veel prijzengangers, of prijzigheidvangers in de app.
2: Hoi, met Doreen.
0: Hallo Doreen, goedemiddag. Met Jim van Kink spreek je.
2: Hoi.
0: Hi. Zeg, stampen, stuiteren of springen?
2: Springen.
0: Echt alleen springen. Stampen en stuiteren, dat zit er voor jou dan niet in?
2: Minder. Ik vind springen het leukst.
0: Oké. Nou, dat mag je in ieder geval heel erg veel gaan doen, want jij hebt de prijzigheid gehoord, hè?
2: Ja, zeker.
0: Weet je wat dat bij deze betekent?
2: Dat ik
0: die
2: heb gewonnen,
0: hoop
2: ik.
0: Nou, dat is inderdaad juist. Jij gaat naar Kink Presents The Prodigy!
2: Yay! Supervet! Oh, wat cool.
1: En deze week op Kink, tickets voor Kink Presents The Prodigy.

One Step Closer hoorde je hier op jouw Alternative Rock Radio. En dit is nieuw werk van Personal Trainer. Een plaat waarvan de frontman Willem op de titel kwam toen hij The Batman aan het kijken was. En ondertiteling, daar stond Tire Skid. Zo heet hij, de nieuwe Personal Trainer.

Personal Trainer. Je hoorde Tire Skit hier op Kink. Met zometeen het belangrijkste nieuws gebracht door het ANP. Misschien heb je het wel meegekregen dat de VVD-fractievoorzitter de afgelopen week heeft gezegd van, weet je, jongeren willen steeds minder dagen werken. Die willen graag naar een vierdaagse of een driedaagse werkweek. Daarvan heeft de VVD of de fractievoorzitter dus in ieder geval gezegd, nee, dan moeten er gewoon weer 5 worden. Kom nou. Maar goed, nu is de jongerentak van vakbond CNV daar ontzettend boos over. Hoe het zit, hoor je zometeen. En ook Alanis Morissette. Hey.

0: komt er ook zo aan.
1: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerpakken.

0: bnr.nl/business.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-fractievoorzitter Brekelmans vindt dat jongeren wel wat meer mogen werken en de jongerentak van het CNV is daar boos over. Vooral zijn vergelijking met China, waar ze 72 uur per week werken, valt slecht. De VVD wil ons terugbrengen naar de 19e eeuw, zeggen ze. Van Brekelmans mag een vijfdaagse werkweek weer de norm worden. Werkgevers mogen vanaf half 2028 geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Dat meldt minister Veilbrief van Sociale Zaken. Hij wil zo een eind maken aan misstanden waarbij arbeidsmigranten veel loon moeten inleveren voor soms heel slechte huisvesting. Dat maakt ze afhankelijk en daar wil ik vanaf, zegt Veilbrief. Een fel en emotioneel debat in de Rotterdamse gemeenteraad over het schrappen van gratis openbaar vervoer voor ouderen als bezuiniging. De oppositie vindt het een onzalig plan. De coalitie wil het OV ook liever behouden, maar vindt de alternatieve plannen van de oppositie maar niets. Die wil bijvoorbeeld de toeristenbelasting verhogen. En de uitvaart van de Noorse koning Harald gisteren heeft de Noorse TV een nieuw kijkersrecord opgeleverd. Bijna 6 op de 10 Nooren hebben al iets van de uitzendingen meegekregen. De meeste, bijna 2,5 miljoen, keken via staatsomroep NRK. Anderen zagen de uitvaart via de commerciële zender of online.

0: Hierdoor is de weg dicht. De andere kant op de A7 richting Hoorn moet je daardoor over de vluchtstrook tussen Abbekerk en Hoorn Noord. Reken hier op 20 minuten vertraging. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht Oost staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Kink. Alternative Rock
1: Radio. Jim Voorwald. Zometeen Alanis Morissette, You Ought to Know, hoor je naar de Smiths. En How Soon Is Now?

0: Alanis Morissette hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Misschien dat je nu denkt, hey, wat klinkt Stefan toch net een beetje anders? Stefan Koren, die is er niet. Die is ziek. Ja, kan wel eens gebeuren. Daarom ben ik er. Hallo, ik ben Jim. Dat is dan een beetje anders. Voor de rest hoor je natuurlijk nog steeds de fijnste Alternative Rock. En kijken we ook naar de dag van vandaag.
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 10 september, dat is de dag waarop de 22-jarige Amerikaan Malone Lamb heeft bekend betrokken te zijn bij een gigantische cryptomuntdiefstal. Hier gingen mijn oren, mijn ogen klapperen, dat gebeurde niet, maar mijn oren wel toen ik het hoorde in ieder geval. Malone die deed zich namelijk samen met een paar andere jonge crypto bros voor als medewerkers van Google. Dit deden ze digitaal en op die manier kregen zij toegang tot wachtwoorden van bitcoin portemonnees, waar ze vervolgens meer dan 240 miljoen dollar aan bitcoins jatten. De jongen liet er vervolgens geen gras over groeien en gaf meteen flink wat centen uit in nachtclubs. En ging ook eventjes langs bij de autodealer. Dat betekent in dit geval dat hij 30 sportauto's kocht. Jeetje. Hij riskeert nu in ieder geval een gevangenisstraf van 20 jaar. Lekker dan. Ik hoop dat hij nog een ritje heeft kunnen maken in op zijn minst een paar van die auto's die hij heeft gekocht. Want ik kan me toch zo voorstellen dat die ietsjes lekkerder zitten dan de achterkant of de achterbank van een politiebusje. De onderwijsraad die stelt de conclusie dat de verhouding tussen ouders en scholen is verhard. Er worden steeds meer conflicten bij de geschillencommissie neergelegd en websites als scholenopdekaart.nl die helpen volgens de onderwijsraad ook niet, omdat daar vergelijkingen zouden worden gemaakt die de samenwerking tussen ouders en scholen niet helpen. Ja, het zou dan zeg maar gaan op die website zou je zeg maar bij wijze van sterren kunnen geven alsof je op TripAdvisor zit. Dus dat zou, terwijl je juist moet kijken naar welke school is er wel of niet geschikt. Kan ik me voorstellen, althans. Ik heb zelf geen kinderen, dus ik zou oprecht niet weten hoe het is om een kind naar school te sturen. De onderwijsraad heeft dus een advies gegeven aan het ministerie. Ze hebben geen rapport geschreven hierover. Snap ik wel, want een rapport dat wordt immers in het gezicht gesmeten van docenten wanneer ouders er niet tevreden over zijn. En dan het laatste ding nog. Het AD meldt dat er dit jaar en volgend jaar meer storingen op het spoor komen dan eigenlijk de bedoeling is. Elk jaar is er een limiet van hoeveel storingen er mogen voorkomen. Of althans flinke storingen, waarbij dus echt wel gewoon flink vertraging is met de trein. Gaat spoorbeheerder ProRail daar overheen, dan krijgen zij een boete. Dit jaar gaan ze naar verwachting makkelijk over de grens van 520 grote storingen heen. En het lijkt erop dat dit aantal ook makkelijk in 2027 gehaald gaat worden. Dat verwachten ze dus nu al. Ja, ik vind het zelf wel een beetje doemdenkerig. Want ik zou zoiets hebben van, kom op jongens, schouders eronder. Volgend jaar gaan we het gewoon veel beter doen. Maar dan ben ik waarschijnlijk het spoorbijster.

Kink ontdek je te gekke platen en bands. Zoals deze, de Kink XL van deze week, is van Bleach 93 Figure 8, zo heet de nieuwe single. En mocht je deze band nog helemaal niet kennen, ze komen uit Ierland en ze maken moderne grunge. En ik vind het helemaal chefskiss. Ik vind het te gek. En ook deze single zeker weten. Dit is jouw Alternative Rock Radio. Zometeen Pixies, Where Is My Mind? Naar Razorlight. Dit is America.

0: Bij het horen van deze klanken zie ik hele specifieke beelden voorbij flitsen. Dat kan natuurlijk zijn omdat je misschien hier ook een bepaalde herinnering aan hebt uit je eigen leven. In dit geval komt het voor mij vanuit een film. Misschien heb je dat ook wel meegekregen dat Stefan Koren, die je normaal op dit tijdstip hoort, op Kink, die zit nu ziek thuis. Beterschap, Stefan. Stuur ook vooral beterschapswensen via de Kink-app. Dat stuur ik ze allemaal door. Ik heb er al een paar gekregen, hartstikke lief. Maar Stefan, vorige week kreeg hij de opdracht om Fight Club te kijken. Vorige week was de Kink Nighties Top 500. En Fight Club wordt gezien als een van de belangrijkste films uit de jaren 90. Dus ik zag dat allemaal voorbij komen via de social media, want ik had een weekje vrij. En toen dacht ik, oké, Stefan moet dus nu verplicht Fight Club kijken. Ik had het dus ook nog nooit gezien. Ik heb ook gekeken en ja, ik snap hem nu ook. Ik ben nu ook onderdeel van, nou ja, We Don't Talk About Fight Club. Maar dan vooral de impact die dan zo'n plaat als Where Is My Mind van de Pixies heeft op die film. Ook te gek. Ga niet zeggen wat, mocht je de film nog niet hebben gezien, maar chef's kiss. Ik heb het idee dat ik dat vaker zeg vandaag. Chef's kiss. Mwah, mwah, mwah. Dat zou ik trouwens ook met alle liefde zeggen over de nieuwe single van Cloud Surfers. Die hoor je zometeen. En ook Stereophonics komt eraan. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
11: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Half 5. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Deze week werd iemand opgepakt die verdacht wordt allerlei acties uit te voeren op het Duitse stroomnet. En nu is in zijn camper een notitieboek gevonden. Daarin staan 160 doelen die hij nog op het oog had om te saboteren. Bij een ongeluk in Leiden is een kind om het leven gekomen. Het zat in een kinderzitje bij een moeder op de fiets. Die kwam in botsing met een scooter, waarna het kind op de grond viel. En minister Van Weel werkt met KNVB, politie, OM en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Wat die zijn, wil hij nog niet kwijt. Maar volgens hem is met de incidenten van de laatste tijd een grens overschreden. En dan het weer van Weer Online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits komt verder op gang. Vooral ongelukken veroorzaken nu vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een ongeluk. Bij knooppunt Del zijn twee rijstroken dicht. Daardoor 13 kilometer file vanaf knooppunt Empel is je vertraging een uur. Helemaal dicht is daar een 7 vanuit Zaanstad naar Den Hoeven na een ongeluk bij Wognum. Dik 20 minuten vertraging. Ik denk dat het verkeer over de vluchtstrook gaat. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam IJsselmonde een half uur vertraging. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. En die bergingswerkzaamheden houden de linker rijstrook dicht. De rechter rijstrook van de A15 is dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Is daar een ongeluk gebeurd. 10 kilometer file daar, 40 minuten vertraging.
12: Dit is het station van...
15: Een hele...

De nieuwe single van deze heerlijke band, Cloud Surfers heten ze. En je hoorde ifs, buts en maybes. In oktober verschijnt een nieuw album van deze band, dus hou dat in de gaten, zou ik zeggen. Welkom bij de middag van Kink. Ik ben Jim, inderdaad, en niet Stefan Koren. Die is ziek thuis. Beterschap, Stefan. Ik hoop dat je je snel weer beter voelt en dat je de maandag gewoon weer met volle energie lekker zit. Ik ben Jim, dus hallo. Ik ben wel echt in mijn nopjes deze week, hoor. Dat heeft te maken met de Oasis-documentaire. Er is een nieuwe documentaire uit, die heet Don't Look Back in Anger. Verschijnt in de bioscopen. Later dit jaar komt het ook nog op streamingsdiensten. En de documentaire gaat over de grote reunietour die Oasis vorig jaar heeft gehouden. Ik ben een ontzettend gezegend mens, want ik ben dankzij een medekinker Manchester vlucht had zij niet geregeld, maar wel de tickets. Gewoon zei van: Jim, ik heb een paar tickets over. Wil jij naar Oasis? Nou, echt, ik ben helemaal lijf. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat dat kon. Dus ik heb die reunietour meegemaakt. En die film is voor een groot deel eigenlijk een soort van samenvatting van hoe de reunietour was. Hoe belangrijk dat is voor bepaalde fans. En ook de trucjes die er zo nu en dan werden bijgehaald. Zo werd van meerdere concerten werd er laten zien hoe Liam Gallagher aan mensen vraagt om je om te draaien. Dat deden ze dan bij een specifieke plaat. En ik kan me heel goed herinneren dat hij dan in Manchester, het concert waar ik dan bij was, of althans het eerste Manchester concert, dan zei hij van: I never ask you to do the Macarena, some shit like that. Turn around. Bamba klaats. Nou, zoiets zei hij. En ik vond dat best wel gek dat ik denk: oké, 70.000 man moeten zich nu omdraaien. Hug each other. Shoulder to shoulder, everyone. En ik keek de mensen om me heen een beetje twijfelachtig aan. En die deden een arm om mijn schouder. Toen denk ik: nou, daar staan we dan met z'n allen. En ik krijg daar nu ook gewoon weer kippenvel van als ik daaraan denk. De eerste noten, de snaren worden aangeslagen voor cigarettes en alcohol. En de opdracht was duidelijk. Iedereen moest gaan stampen en springen. En het gevoel van broederschap, van liefhebben eigenlijk, dat was abnormaal. En dan kijk je niet eens naar die gast op het podium. Cigarettes en alcohol, dit is Oasis op Kink.

Red Hot Chili Peppers, Snow, hey yo, hoorde je zojuist hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink, hallo. Zometeen heftige emoties, veel heftige emoties. Verpakt in 3,5 minuut gitaargeweld. In dit geval heb ik het over The Haunted Youth samen met Max Fry. Deathwish hoor je zometeen. Naar Lloyd Cole en The Commotions, dit is Rattlesnakes. Jody.

Haunted Youth samen met Max Fry, Deathwish op Kink. Het is denk ik nooit handig om een notitieboekje bijvoorbeeld te laten slingeren. En al helemaal niet als je een soort sabotageactie wil voeren op een stroomnet bijvoorbeeld in Duitsland. Jim, waar heb je het over? Je hoort het zo meteen in het ANP-nieuws. En ook fijne Alternative Rock komt eraan. Onder andere van Thin Lizzy.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest.
4: Staat je goed hoor. Smint.
7: Boost yourself.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Allerlaatste week karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
11: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Duitsland heeft misschien nieuwe sabotageaanvallen op hun stroomnet voorkomen door de vondst van een notitieboekje. Dat lag in de camper van een verdachte die deze week werd opgepakt, niet ver van de grens met Zuid-Limburg. Er stonden 160 mogelijke doelen in. De man wordt verdacht van acties tegen energiecentrales en transformatorstations. Een dodelijk ongeluk in Leiden. Daar kwamen vanmiddag een scooter en een fiets met elkaar in botsing. Een kind dat in een kinderzitje achterop bij de moeder op de fiets zat, viel daarbij op straat en raakte zwaar gewond. Het overleed in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is en hoe het ongeluk kon gebeuren, heeft de politie nog niet gezegd. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, is een grote zwendel met paarden ontdekt. Van de dieren werd het paspoort vervalst, zodat ze konden worden geslacht en gegeten. Maar daar was het vlees helemaal niet geschikt voor. Het ging om sportpaarden die medicijnen gebruikten, zegt de Belgische politie die het onderzoek leidt. En minister Van Weel werkt samen met de KNVB, de politie, het OM en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Incidenten van de laatste tijd, waarbij onder meer met vuurwerk werd gegooid, zijn voor iedereen de grens, zegt hij. Wat voor maatregelen er komen, wil Van Weel nog niet zeggen. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
14: De spits is in volle gang. Er staan lange dagelijkse files in Gelderland, Brabant en rond Rotterdam. Vooral ongelukken veroorzaken de echte oponthoud. 500 kilometer bij elkaar. De A2 is net weer vrijgegeven vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Na een ongeluk wel nog 10 kilometer file vanaf knooppunt Hintham, 3 kwartier vertraging. Fixe vertraging ook op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever. Want de weg is dicht bij Wognum voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum een uur vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder met een half uur tijdsverlies. Er staat 6 kilometer file. Een kapotte auto blokkeert daar 2 rijstroken.
15: Ah, tuurlijk. Weer een typische donderdagavondspits.
16: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
17: Als je mindset is om altijd vooruit van A naar B te gaan, vergeet dan niet om af en toe in de C te duiken.
5: Filosofie, de oplossing voor elke file. King. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
17: Zometeen Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Maar eerst System of a Down, Toxicity. King.

er nu. Hallo. Gezellig dat je erbij bent in ieder geval. Zeg, wat betekenen de getallen 7, 5, 6, 3 voor je? Kan zijn dat de cijfers zijn van je postcode. Of van je appartementnummer misschien wel.

Burnt Road. Band uit Ierland. Ik vind ze echt helemaal te gek. Ik heb ze op Rock Werchter gezien. Kwalitatief supergoed. En een sfeer waarvan je, waar je u tegen zegt. Of in dit geval vooral Florence Road tegen zegt. Nieuwe single die gaat over een beetje in de war zijn. En dat je dan ook het telefoonnummer niet meer heel erg goed kan onthouden. Behalve dan de cijfers 7563. 7563. Ja, dat is de nieuwe van Florence Road. Die hoor je nu op Kink.

Oh, je hoorde koffie en TV hier op Kink. Ja, koffie. Nou, dat zou misschien wel kunnen. Ik drink het zelf persoonlijk niet. Maar ik snap wel dat je die misschien even nodig hebt. TV heb je niet nodig, want je hebt de radio, je hebt Kink. In november, dan valt het doek voor deze band. En dat vind ik zo ontzettend jammer. Want ze hebben te gekke muziek gemaakt. Nou, de muziek blijft. Dat is altijd het voordeel, hè. Als iets eenmaal opgenomen is, dan blijft het. Maar ik vind het toch wel heel jammer dat ze ermee gaan stoppen. Ik heb het over deze heerlijke, energieke Nederlandse band. Queen's Pleasure. In november doen ze nog een aantal afscheidsshows. En ik hoop dat ze dit daar ook gaan spelen. Dit is Sitter op

0: Mustang, The Reason Is You. Nou ja, dat is wel waarom ik hier zit, in de studio van Kink. Lekkere muziek voor je draaien, dat is toch wat ik het allerleukste vind om te doen. Nog meer reasons om lekker bij Kink te blijven. Zometeen bijvoorbeeld de nieuwe single van Phoebe Bridgers en ook Green Day komt eraan.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Bols bij Bol.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
1: Wat een geld.
5: 50.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
11: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Half zes. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD heeft 8 woningen en bedrijven in Noord-Holland en Gelderland doorzocht in een onderzoek naar corrupte cardiologen. Die zouden geld hebben gekregen omdat ze ervoor zorgden dat hun ziekenhuizen spullen van bepaalde leveranciers afnamen. Na de OV-staking van gisteren zijn er morgen acties in de metaal- en bouwsector. Ook daar wordt geprotesteerd tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid, zegt vakbond FNV. Omdat stakingen niet allemaal van tevoren worden gemeld, is de impact nog onduidelijk. Het lijkt erop dat met de aanhouding van een Duitse sabotageverdachte ook veel andere aanvallen op energiedoelen zijn voorkomen. In de camper van de verdachte lag een notitieboekje en daarin stonden nog eens 160 mogelijke doelwitten. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nu ruim 500 kilometer file in ons land. Daarmee is het iets rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip op een donderdag. Wel staan er lange files rond Arnhem, bij Rotterdam en bij Noord-Brabant. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je bijvoorbeeld een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, want er staat 6 kilometer file. 3 kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. De A7 is dicht vanuit Zaanstad naar Den Oever. Dat is bij Wochtum voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug. Altijd nog een uur tijdsverlies. Staat 13 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij.

0: Phoebe Bridgers op Kink, je hoorde Lost Boys. Een plaat die gaat over, over dat je als volwassene soms ook gewoon lekker kinderachtige dingen doet. En daar is aan zich niks mis mee. En er wordt soms een beetje scheef gekeken naar bijvoorbeeld mensen die aan LARPing doen, live action roleplay. Dat is meestal dan dat je dan in fantasy outfits door een bos heen gaat en dan doet alsof je een fantasy gevecht houdt. Ja, ik vind dat geinig. Maar goed, ik ben dan ook iemand, ik hou bijvoorbeeld ontzettend veel van videogames. En misschien dat je me hier een beetje bij kan helpen, want ik kwam de afgelopen week tot een conclusie. Namelijk dat ik een verzamelingsverslaving heb. Ben ik bang. Een soort hoardersmentaliteit heb ik. Want vroeger wilde ik echt, bij wijze van alle videogames hebben die er maar zijn. Nou is dat sowieso onmogelijk en dat zou je ook niet moeten willen. Maar toch merk ik dat ik echt ontzettend veel games koop. En er totaal niet aan toe kon om ze allemaal te spelen. Want ja, weet je, als je een groot spel hebt, dan kan je daar wel gewoon 20 uur aan kwijt zijn. Ja, hallo, weet je, ik bedoel, ik zit ook heel graag in deze studio fijne muziek te draaien. Dus ik heb niet alle tijd van de wereld. En toch blijf ik maar kopen. Weet je, dan is weer dat spel ziet er ook vet uit. Weet je wat, die koop ik alvast. Ik kom er nog lang niet aan toe. Maar hier heb je mijn geld. Hier is mijn pinpas weer. Hier mijn telefoon met Apple Pay erop. Hier pling, pling, pling, pling. Ik word er een beetje, althans, ik word er niet gek van tijdens het kopen zelf. Dan denk ik, ik heb weer een spelletje. Maar ik zat van de week even naar de vele stapels te kijken die in mijn huis allemaal opgesteld staan. En toen schrok ik toch wel een klein beetje. Dus als je nog tips hebt om in dit geval hoordersgedrag of verzamelingsdrang, om dat een beetje terug te dringen. Laat het maar weten. En ja, dan is het natuurlijk het simpele advies, nu kopen. Gewoon spelen. Ja, oké, I get it. Maar laat me weten. Ook als je er zelf ervaring mee hebt, dan kunnen we dat samen delen. Misschien dat je mij een klein beetje daarmee kan helpen. Zou ik fijn vinden. Draai ik ondertussen. Heerlijke alternative rock. Fast in the People. Hoor je zometeen bijvoorbeeld Arctic Monkeys.
1: So who's that girl there?

0: Pumped Up Kicks. Je hoorde Faster Than People hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Ik heb een beetje last van een verzameldrang. Ik merk vooral de afgelopen paar jaar dat ik echt ontzettend veel videogames koop. Terwijl ik, nou ja, ik heb, weet ik hoeveel stapels en stapels en spellen die nog steeds in dat folie zitten. Weet je wel, gewoon nog nooit opengemaakt. Ik begin dat inmiddels een beetje zonde te vinden, want en de ruimte. Die, weet je, de ruimte die is beperkt. Ik vraag me dus af, heb jij tips om die verzameldrang een beetje tegen te gaan? Ik merk ook dat er wat gamers zijn onder de medekinkers die dit een beetje herkennen. Niels die zegt bijvoorbeeld, ik ken het, ruim 1250 fysieke games hier. Je moet het niet zien als iets wat je nog moet spelen, maar gewoon als collectie. Is toch mooi, man. En nee, over een paar jaar is alles digitaal, daar kicken we vanzelf af. Ja, dat is inderdaad helaas wel weer zo, ja. Dan zeg ik meteen helaas, terwijl dat eigenlijk een soort van oplossing van mijn probleem is. Max die zegt, ik herken dit ook met een te grote game library. Tips zijn wat mij betreft ook welkom. PS, ik LARP ook nog. Ja, dat vind ik leuk. Live action roleplay. Robert heeft al een goede tip. Die zegt, voor elk item dat je koopt ook iets weggooien. Dat werkt ook voor kleding. Ook bij je vrouw of andere partner. Oeh, dat is een risicootje. Ja, dat is wel... dat kan. Dat is dus het erge. Ik wil het niet weggooien. En dat heeft dan ook weer te maken met de digitalisering. Je hebt het misschien wel meegekregen in het nieuws. PlayStation stopt bijvoorbeeld met het produceren van game discs. Daar baal ik heel erg van. Want, nou ja, ik bedoel... Verdomme! Ik wil gewoon die spellen blijven houden. Heeft met meer te maken dan alleen maar het verzamelen, hoor. Maar ook gewoon... Dat ik ermee kan doen wat ik wil. Als ik hem bijvoorbeeld wil doorverkopen, dan kan dat. En dat kan niet als het digitaal is. Enfin, hier zie je, ik begin mezelf nu al te verantwoorden voor waarom ik een verzameling heb. Jesse heeft er ook wat op te zeggen. Jesse, hallo.
1: Koop een PlayStation en allemaal game keys. Dan heb je eigenlijk helemaal niks en kunnen ze het gewoon afpakken van je.
0: Ja, nou, als iemand het van me afpakt, dan zou ik dan ook weer niet blij mee. Ja, daar hebben we potverdorie. Moeilijk dit, hè? Maar goed. Tot de oplossing komen misschien nu niet. Wel fijne muziek. Honey, I'm home.

0: Het is 6 uur. Ja, normaal begin ik dan met mijn radioprogramma. Dat is een beetje verwarrend. Ik wil vandaag in voor Stefan. Wetenschap Stefan. Ik hoop dat hij er maandag weer is. Zometeen wordt de avondshow gepresenteerd in capabele handen. De capabele handen van Mick Hummel. Die hoor je dus zometeen met onder andere ook Skank en Nancy. En That's Me. Die heerlijke oud Kink XL van Kio. Veel plezier met Mick.
1: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee,
4: proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: 6 uur. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD doet onderzoek naar corrupte cardiologen in Noord-Holland en Gelderland. Ze zouden geld hebben gekregen van medische bedrijven als hun ziekenhuis bepaalde apparatuur van ze kocht. De FIOD doorzocht 8 woningen en bedrijven. Om hoeveel cardiologen het gaat is onbekend, maar zou nog niemand zijn aangehouden. Na 30 jaar is waarschijnlijk de verkrachter van 2 vrouwen gepakt. Het gaat om een man van 61 uit Apeldoorn die na een DNA-match is aangehouden. In 1995 trok hij een vrouw van haar fiets en verkrachtte haar. 2 jaar later gebeurde hetzelfde met een andere vrouw in Deventer. Er is in beide zaken nooit eerder iemand aangehouden. Er komen nog meer stakingen tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Een deel ervan is teruggedraaid of uitgesteld, maar dat is voor de bonden niet voldoende. De FNV meldt dat morgen acties worden gehouden in de metaal- en bouwsector. Hoe groot de impact wordt is nog niet duidelijk. Sommige stakingen zullen spontaan ontstaan. En met de aanhouding van een Duitse sabotageverdachte zijn waarschijnlijk ook flink wat nieuwe aanvallen op energiedoden voorkomen. In de camper van de verdachte werd een notitieboekje gevonden met daarin nog zeker 160 andere doelwitten. De man deed de aanvallen omdat hij tegen het gebruik van fossiele brandstoffen is. En dan het weer van meer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien. En 19 tot 20 graden.
8: Kink, Alternative Rock Radio, Nick Hummel.
10: De donderdagavond is begonnen en die begint met extra energie op de Kink Spitstrook. Van welke track ga jij lekker die avond in? Laat het weten via de Kink app. Wat wil je zometeen horen in de Kink Spitstrook? Eerst muziek van Kyo en Skunk Nancy, nu Brazen Weep.
8: Kink.

0: maanden geleden hadden we allemaal helemaal nog nooit van deze hele band gehoord. En opeens waren ze daar met deze te gekke track. That's Me van Kyo hoor je in de avondshow van deze donderdag.
1: Kink Spitstrook.
0: Zonder Jim, die hoorde je dan weer net op de plek van Stefan. Want Stefan is ziek en daarom zit ik vanavond op de plek van Jim om het allemaal even ingewikkeld te maken. Hallo met Mick. Het is tot een uur of negen dat ik bij je ben met fijne muziek. En nu dus met de Kink Spitstrook. Een track waarmee we met wat extra energie op die baan lekker extra gas gaan geven. En suggesties die kwamen wel binnen via de Kink-app. Ik zie Metallica, ik zie Rammstein voorbij komen. Maar mijn oog viel op het appje van Monique. Die zegt, ik wil graag die donderdagavond in met iets van Franz Ferdinand. Jij mag zelf kiezen wat. Nou, in dat geval Monique, kies ik voor deze matinee.

0: Triggerfinger en Stars bij Kink in de avondshow.
1: Goedenavond, Mick.
0: Goedenavond, het is donderdag 10 september. En over Triggerfinger gesproken, zometeen nog maar even wat meer. Belgen, muziek van Deus komt eraan. Later vanavond de nieuwste van Cage the Elephant. Die ga je horen rond 7:45 als Daily Drop. De belangrijkste nieuwe release van de dag. En deze hele week op Kink kans op tickets voor Kink Presents The Prodigy. Dat is een te gekke show in de Ziggo Dome in Amsterdam. Op 28 november is het zover. En als je Kink prijzigheid voorbij hoort komen, het idee ken je misschien wel als je al vaker en langer luistert naar Kink. Dan zo snel mogelijk een berichtje sturen. Mocht je dit idee nog niet kennen, check dan even kink.nl/geit. Dan kun je alvast horen hoe die geit klinkt en waar je dan op moet letten als je dus gratis naar The Prodigy wil. En bij deze alvast een waarschuwing, dat kan eerder voorbij komen die geit dan je denkt. Dus check alle details daarover op kink.nl/geit. Nou was het net de spitstrook, een track om met energie aan die avond te beginnen. Dat werd Franz Ferdinand, maar deze kwam ook binnen als suggestie. Doe iets van Metallica alsjeblieft. En die stond sowieso al in de playlist. Dus bij deze alsnog, Enter Sandman op Kink, Metallica.

0: Loose by Kink en The Architect. 8-bit hit. Zometeen op Kink Muziek van Blauwzoen. Ook Enter Shikari ga je horen. En een track die ik je nu alvast laat horen in 8-bit. Weet je wel, die bliepjes en die piepjes die een computer kan maken van games voornamelijk. Als jij de track in 8-bit weet te herkennen, stuur het even via de Kink App deze kant op. Dan heb je het misschien zo meteen wel goed. Dit is de 8-bit hit van deze donderdagavond. Komt-ie. If you know, you know. Ja. Als je het wel weet, dan stuur het via de Kink App. Wat is de 8-bit hit? Welke track hoor je zometeen bij Kink? Als je het goed hebt, dan een hele fijne avond. Er is voor de duidelijkheid niks mee te winnen. Zeg het er maar even bij. Maar dan wel een hele fijne avond. En je hoort zometeen die track op Kink.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel, bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Hallo,

0: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Nog 309.000.
1: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
1: Alcantara op kleding. En,
4: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Kink.

met Blauwstoen en Elephant. Zometeen en ook Find Out the Hard Way van Enter Shikari. Maar eerst... 8-bit head. Eerst een track die je net hoorde in 8-bit. En hij was volgens mij niet zo heel moeilijk. Ik zie namelijk alleen maar goede antwoorden in de kink binnenkomen. Dit was de opgave van vanavond. Een track in 8-bit, computerbliepjes. En bij deze dus, iedereen had het goed. Het was inderdaad deze van The Offspring. Pretty Fly for a White Guy. 8-bit head. 8-bit head.

0: hard way.
1: Enter Shikari en Find Out the Hard Way bij Kink. Misschien herken je het wel dat soms worlds colliden. Dat de ene wereld met de andere wereld samenkomt. Ja, je hebt toch verschillende werelden in je leven, hè? Een beetje een ingewikkeld verhaal, maar ik zal het even proberen uit te leggen. Bijvoorbeeld je familie heb je, hè, je vader en je moeder en je zusje. En dan heb je een vriendengroep. En dan heb je collega's. En die werelden die komen altijd dan samen op bepaalde onverwachte momenten. Bijvoorbeeld als je je verjaardag viert. Met familie, collega's en vrienden. Nou, zoiets had ik ook met Enter Shikari, die je dus net hoort. Met Find Out the Hard Way op Kink. Ik volg al heel lang Will Patterson. Hij is een grafisch ontwerper op YouTube. Ik ben ook grafisch ontwerper. En dan kijk ik naar zijn leuke video's over Photoshop tipjes en dat soort dingetjes. En kwam ik de laatste achter in een video van hem dat hij dus de ontwerper is van het logo van Enter Shikari. En dat is dan weer de band die ik hier bij Kink heel veel draai. Dus die werelden die zijn voor mij bij deze ook onlangs samengevoegd. Muziek van Evanescence sowieso meteen op Kink na deze classic van The Doors. You know.

0: Het is echt aftellen geblazen inmiddels. 22 september. Even kijken in de agenda. Wanneer is het ook alweer? Dat is niet volgende week, maar de week daarna. King Presents Evanescence in de Ziggo Dome in Amsterdam. Eerst even die andere King Presents.
1: En deze week op King. Tickets voor King Presents The Prodigy.
0: Want ik hoorde de prijzigheid voor Evanescence. Even bellen.
2: Met Piet.
0: Hey Piet, met Mick van King spreek je. Hallo.
2: Hi.
0: Jij hoorde de King prijzigheid in de uitzending voorbij galopperen.
2: Ja, dat klopt.
0: En jij weet wat dat te betekenen heeft deze week.
2: Ja, dat is Prodigy, hè.
0: King Presents The Prodigy in de Ziggo Dome in Amsterdam, 28 november. Jij bent fan van The Prodigy.
2: Ja, zeker. Altijd mooi. Is een beetje jeugdsentiment ook nog, hè?
0: Ja, ging je vroeger helemaal los op die breakbeats?
2: Ja, dat is natuurlijk toch altijd wel mooi. En dat doet dan toch altijd wel iets, hè?
0: Zeker. Heb je ze wel eens live gezien al?
2: Ja, jaren 90 volgens mij.
0: Maar sindsdien niet meer?
2: Nee, sindsdien niet meer.
0: Dus maar de nieuwe vorm van The Prodigy, die ga je dan voor het eerst ontdekken.
2: Ja.
0: Bij deze, Piet, gefeliciteerd. Jij bent erbij. Heel veel plezier.
2: Ja, dankjewel. Leuk.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.

0: The Prodigy bij Kink. Alternative Rock Radio, deze hele week nog tickets voor te winnen. Als je de prijzigheid hoort, check alle info in de Kink-app en op kink.nl. En zometeen gaan we verder met muziek van Rammstein, Yardek en ook U2. Hoor je zo.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: 7:00. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD onderzoekt mogelijke omkoping door cardiologen in 2 ziekenhuizen. Daarom zijn vandaag invallen gedaan in panden in Noord-Holland en Gelderland. De cardiologen kregen geld als hun ziekenhuizen medische spullen van bepaalde bedrijven kochten. Hoeveel cardiologen eraan meededen is niet duidelijk. Een woonzorgcentrum in Ter Apel schakelt tijdelijk extra beveiliging in. Reden is overlast door jonge asielzoekers. De laatste tijd waren er een paar incidenten waarbij die probeerden het centrum binnen te dringen om er te slapen. Het centrum houdt de deuren nu vanaf 's avonds laat dicht en laat in de buurt boa's surveilleren. De Spice Girls komen 30 jaar na hun eerste album met een speciale boxset. Die bevat 160 nummers, waaronder een paar nog niet eerder uitgebrachte demo's. Op Instagram gonst het al van de geruchten na een bericht waarin de datum van vandaag stond. En veel fans zijn toch een beetje teleurgesteld. Ze hadden gehoopt op een nieuwe tour. En Max Verstappen ziet het niet voor zich dat hij zondag als winnaar over de streep komt op het nieuwe Formule 1-circuit van Madrid. Probleem is een auto, die is niet snel genoeg. En je hebt een snelle wagen nodig om te winnen, zegt Max. Die won dit seizoen nog geen 1 keer, dus moet ik vooral proberen te genieten, zegt hij. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20.
14: Kink, Alternative Rock Radio, Nick
0: Hummel. Met zometeen Yard Act, New Beginnings, ga je horen naar Duitsland van Rammstein.

bij Kink. New beginnings voor je. Kink Icon Essentials. Black Keys. Elke week in de avondshow van Kink. Een Kink-icon, een grote Kink-artiest in de spotlight. En dan gaan we elke avond op zoek naar tracks binnen bepaalde categorieën van die Kink-icons. Deze week zijn het de Black Keys. En je hoorde al maandag dat dit de beste meezinger van die band werd. Lonely Boy. Dinsdagavond is de vraag altijd, wat is het meest ondergewaardeerde nummer? En dat werd voor de Black Keys, werd dat Howlin' For You. Gisteravond koos je samen met Jim voor de mooiste teksten in een Black Keys nummer. En dat werd Little Black Submarines. En vanavond is het dan de vraag, wat is het ultieme, allerbeste Black Keys nummer ooit? Zoals dat elke donderdagavond als laatste avondshow van de week het geval is. Dus laat het weten in de Kink. Wat is de allerbeste van de Black Keys? En Little Black Submarines, Howling For You en Lonely Boy mogen dus niet meer. Dus dan blijven er nog heel veel andere over, uiteraard. Laat het weten, stuur het via de Kink App. Dan hoor je het zo meteen in de Kink Icon Essentials. In de tussentijd nieuwe muziek van Weezer en Wednesday. Madness ga je horen zo meteen. En dit is U2, Who's Gonna Ride Your Wild Horses. You're

je nou wil of niet, je gaat er toch altijd een beetje van stuiteren. Hè? In dit geval zit ik in mijn stoel zo'n beetje zo te hupsen op Baggy Trousers van Madness. Pink Icon Essentials. Black Keys. Elke week in de avond zo dus één Kink Icon centraal in de spotlight voor de Kink Icon Essentials. Maandagavond kozen we Lonely Boy van de Black Keys tot hun beste meezinger. Dinsdagavond werd Howling For You de meest ondergewaardeerde. En gisteren koos je Little Black Submarines als mooiste teksten van de Black Keys. En vanavond was de vraag, wat is dan het allerbeste ultieme Black Keys nummer? Ik zie een paar keer Wild Child, Tiden Up komt ook nog één keer binnen. Maar deze is toch echt wel degene die het vaakst voorbij kwam in de Kink App. En dus bij deze officieel gekroond tot het allerbeste de Black Keys nummer in de Kink Icon Essentials. Gold on the Ceiling. Kink Icon Essentials.

Een klein rustmomentje van 3 minuten op de donderdagavond. Met die mooie nieuwe van Kingfisher, For the Boys, hoor je bij King Alternative Rock Radio. Met zometeen muziek van Live, The Strokes en ook 21 Pilots.

Want op 28 november gaat er meer dan een vonkje overslaan in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dan is het tijd voor Kink Presents The Prodigy. Smash!

0: iets die niet van deze wereld is. Deze week weer je kaarten voor King Presents The Prodigy. Voor meer details, check de King app. King.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
11: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
10: Maar die prachtige kleding dan?
11: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
0: Kink. Dit is het station van... Faith No More, Papa Roach. En Mick Hummel.
16: Ja, het is een beetje moeilijk uitleggen, maar zometeen hoor je de Strokes bij King. Na Live en All Over.

0: Hard to Explain.
1: The Strokes bij Kink Alternative Rock Radio. Bijna tijd voor de Daily Drop. De belangrijkste release van de dag. En vanavond is dat de nieuwe single van Cage the Elephant. Die ken je nog wel van deze. Die draaien we al een tijdje bij Kink. In Tennessee. Er is alweer een nieuwe single onderweg. Sterker nog, die is dus vandaag uitgekomen en ga je zo meteen als eerste horen bij Kink in de Daily Drop na 21 Pilots and Heathens.

Van die Suicide Squad film was dit toen de soundtrack. Hè? 21 Pilots en Heathens bij Kink. Daily Drop. De Daily Drop hoor je elke avond zo rond 7:50, 7:45 is. De belangrijkste release van de dag. Een track die je nog niet eerder hoorde bij Kink en die je wat ons betreft echt niet mag missen. En vanavond is dat de nieuwe single van Cage the Elephant. Onlangs aangekondigd Kink presents Cage the Elephant op 15 februari 2027 in AFAS Live. Die tour die gaat heten de Dying in Reverse Tour. Single die je al wel een tijdje hoort bij Kink is die vorige, hè? Die Beaches in Tennessee. En nu is er dus deze nieuwe single die ook de titel draagt van die tour. En ongetwijfeld ook van dat album wat er allemaal nog aan gaat komen van Cage the Elephant. Maar voor nu ben ik heel benieuwd naar jouw reactie van deze nieuwe track. De Daily Drop die je voor het eerst gaat horen nu bij Kink. Wat is jouw feedback? Stuur het via de Kink-app over Dying in Reverse. De nieuwste van Cage the Elephant.

Zo'n ademhalingje aan het einde, mooi. Bij de nieuwste Cage the Elephant, je hoorde hem als eerste op Kink. Dying in Reverse, de Daily Drop van vandaag. Wat is jouw reactie? Wat is jouw feedback? Stuur het via de Kink app deze kant op. Dan zet ik het zo meteen even op een rijtje. Naar muziek van Supergrass bij Kink. Dit is Sun Hits the Sky.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop feedback.
2: En feedback kwam binnen in de vorm van reacties over hoe mensen zich erbij voelen in de kink. Maar dat gaat een beetje van links naar rechts. Ivo stuurt bijvoorbeeld kink XL waardig. Nou, dat is meteen heel enthousiast. Maar ik krijg ook een berichtje van Pieter die zegt, nou, doe mij maar gewoon in the rest for the wicked. Dat is natuurlijk ook een hele fijne van Cage the Elephant. Het fijne is dat je ze waarschijnlijk allebei live kunt gaan horen bij King Presents Cage the Elephant op 15 februari in AFAS Live. Ja, en verder, de ene is heel enthousiast. Ik zie je nog een keer, draai maar, blijf maar draaien. En de ander zegt, meh. Dus het is echt, ik zit nog even te refreshen en te scrollen. Het is echt een beetje 50-50 voor deze nieuwe track van Cage the Elephant. Jordan was Daily Drop. Dying in Reverse bij King Alternative Rock Radio, waar je nu Nothing But Thieves krijgt. Evolution.

0: Nothing But Thieves. En Evolution bij Kink Alternative Rock Radio. De donderdagavondshow. Die gaat zo meteen verder met muziek van Snow Patrol en Pulp. En ook de nieuwste van Bieber Doobie komt eraan.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen?
8: Drakentemmen in het Verre Oosten?
9: Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Nu bij Gamma, met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte Prinsjesdagstukken. De maandpremie komt uit op zo'n 169 euro. Wil niet zeggen dat verzekerden ook exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Justitieminister Van Weel gaf gisteren een interview op tv in Sierra Leone. Hij wilde zo de druk opvoeren om drugsbaas Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Maar dat viel niet goed. De premier van Sierra Leone beticht Van Weel van kolonialisme, omdat hij dreigt met financiële sancties. Hij vindt ook dat de minister moet onderbouwen dat Bolle Jos in Sierra Leone is. Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dino-print die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. En in Denemarken is de grootste zilverschat ooit in het land gevonden door een man die in zijn achtertuin aan het graven was om een terras aan te leggen. De schat uit de Vikingtijd weegt ruim 18 kilo en is daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Er waren zilverstaven bij, armbanden en tientallen munten, bij elkaar zo'n 700 voorwerpen. En dan het weer van meer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20.
0: Kink, Alternative Rock Radio, Nick Hummel. Met Disco 2000. van Pulp zometeen in je mee naar Snow Patrol. Just say yes.
7: Kink. Haha, je zei in je mik. En dat is grappig, want jij heet ook Mik.

Disco 2000, Paul voor je bij Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen muziek van Elbow. Ook een Kink Classic van ZZ Top komt eraan. En het is donderdagavond, dus misschien heb jij een vierdagige werkweek. Dan heb je het nu al weekend. En zo niet, dan is het weekend in zicht. Alleen nog even morgen doorzien te komen. Dus ik vind het wel een goed idee om zometeen alvast even de Kink Weekendagenda erbij te pakken. En die in te vullen met de officiële weekendplannen die we met z'n allen hier hebben. Dus als jij leuke plannen hebt dit weekend, laat het weten in de Kink-app. Ga je naar een concert? Ga je naar een feestje? Heb je een leuke theateropvoering van je dochter bijvoorbeeld? Of hele andere plannen voor dit weekend? Laat het weten ter inspiratie voor de mede-kinker. Dan vullen we zometeen samen de Kink Weekendagenda in. Eerst de nieuwste van Bieber Doobie. Dit is Sun Headset op Kink.

0: Sharp Dressed Man, ZZ Top hoor je bij Kink.
1: De Kink Weekendagenda.
0: Volgende vrijdag dan is het aan het einde van de dag toch echt wel weekend. En dus gaan wij nu alvast eventjes de Kink Weekendagenda invullen met elkaar. En er kwamen mooie berichten binnen via de Kink App. Zo stuurt Marco bijvoorbeeld dat hij met zijn zoontje naar de voetbalclub gaat morgenmiddag. Ik zie hier... Geert, die gaat naar Blauwzoen in Hogeveen. Nou, veel plezier daar. Dat kan ongetwijfeld alleen maar een hele mooie show worden. Het berichtje van Tessa in de Kink App. Ik ga naar het Werkplaatsfestival. Daar staan onder andere de Wodan Boys op de lijn. Ja, daar heb ik volgens mij afgelopen weekend in de show van Lisa iets over gehoord. Kan ik me vaag herinneren. In Zwolle schijnt ook van alles te doen te zijn. Daar is het Blue Finger Festival met onder andere Spinvis en ook... Spinvis is weer iemand anders. God, die hele weekendagenda die zit bommetje vol. En dan heb ik ook nog een appje van Mariska die zegt... dit weekend ga ik natuurlijk het hele weekend naar Kink luisteren. Nou, dat vind ik eigenlijk het mooiste appje wat binnen is gekomen in de Kink-app. Het weekend staat dan bij deze alvast in de boeken. We moeten er alleen nog even voor door de vrijdag heen, maar dan kunnen we er echt aan beginnen. Maar voor de Kink weekendagenda is die bij deze dan officieel ingevuld. Tijd voor muziek van Korn zometeen en Turnstile nu. Dit is Seeing Stars.
1: De Kink Weekendagenda.

0: Mocht je een beetje een frustrerende donderdag achter de rug hebben, dan is dit wel even een ideale om die frustratie van je af te springen en schreeuwen, toch? Got the Life Corn hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen muziek van Red Hot Chili Peppers en ook Foo Fighters. Hoi zo.
1: Kink. Sokken. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.

Foo Fighters hoor je bij Kink, in dit geval met Window op de donderdagavond. Zometeen de muziek van Pink Floyd en ook muziek die hier iets mee te maken heeft. Wat je nu hoort is de filmmuziek van Mission Impossible. Hè? Die spannende films dat ze overal moeten inbreken. Dan met een kabel neergedaald worden tussen de laserstralen om in de kluis in te breken. En de geheime aanwijzing van Dr. X. Ik weet niet zo goed, ik heb die films niet heel vaak gezien. Maar dit melodietje. Dat zit ook in een bekende Kink track. En als je het weet, mag je het zeggen. Je hoort in ieder geval het antwoord zo meteen na muziek van Caesar. Dit is Before My Head Explodes.

0: Pink met Money van Pink Floyd. Zometeen hoor je de band waarvan alleen de frontvrouw binnenkort, volgend jaar in de zomer eigenlijk, is aangekondigd voor een solo Kink Presents show.
1: Zo, dat was een beetje een wazige intro, maar chapeau voor de moeite.
0: Hoor je naar Fontaine's DC, Marianne.

0: mijn lievelings. Hard Times hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Frontvrouw Hayley Williams. Zij is vorige week toch aangekondigd voor een Kink Present Show. 17 juni in de Avonds Live in Amsterdam. Nu al zin in. Tot zover deze avondshow. Volgende week is Jim gewoon weer op zijn eigen plekje. Ik spreek je morgenmiddag om 12 uur. En zometeen op Kink hoor je onder andere muziek van Audioslave, The Cure en ook de nieuwste van Royal Blood komt eraan.
1: Kink. Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
19: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
18: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
19: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
18: En als je voor jezelf werkt?
19: Ook gewoon 1 factuur per maand.
18: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
20: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedenavond, ik ben Ronald Hermelswaan. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens reiskoepel ANVR gaat het om een bus van touroperator OAT met 48 Nederlanders aan boord. Het is nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden precies zijn. In Overasselt is weer gezocht naar onderzoeksmateriaal en de politie heeft meerdere spullen in beslag genomen, melden regionale media. Wat het is, zeggen ze niet. Ook zijn er door een speciaal team 3D-geprinte voorwerpen gemaakt en animaties. Vorige week kwam bij een schietpartij een beveiliger om en werden 35 mensen opgepakt. De Russen hebben een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Vielen 3 doden, zeker 30 mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Gisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. En in de eerste speelronde van de Champions League heeft PSV in eigen huis teleurstellend met 1-1 gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Nadat de Oekraïners aan het eind van de eerste helft op voorsprong kwamen, trok Serginho Dest de stand aan het begin van de tweede helft gelijk. In de tweede ronde treffen de Eindhovenaren RB Leipzig. En dan het weer van meer online. Meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20.
21: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Kink. Dit is het station van Radiohead. Green Day. Via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: 10:00. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Ronald Hermelswaan. Een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in de regio Graubünde in het oosten van Zwitserland. Er zijn meerdere doden en gewonden. De touringcar van OAT had een kleine 50 mensen aan boord. Ze waren op excursie in Zwitserland. Op foto's is te zien hoe de bus op zijn kant in de berm ligt. Canada komt met een pakket van honderden miljoenen aan steun voor Oekraïne, melden meerdere media. Premier Carney heeft dat toegezegd aan president Zelensky, die in Canada op bezoek is. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, maar ook voor de energieinfrastructuur. Ook beloofde Carney een derde van zijn dronesproductie aan Oekraïne. De politie heeft eind vorige week in Dordrecht een man aangehouden die 4000 kilo cocaïne zou hebben willen invoeren. De partij werd een paar dagen later gevonden. De drugs, die gelinkt worden aan crimineel Bolle Jos, zaten in containers die in Frankrijk door de douane waren onderschept. Ze hadden onder meer naar Antwerpen gemoeten. En twee minderjarige jongens worden ervan verdacht een steen vanaf een brug over de A59 op een auto te hebben gegooid. Dat meldt de politie volgens Omroep Brabant. De twee worden verdacht van poging tot doodslag en moeten een nacht in de cel doorbrengen. En dan het weer van weer online. Het is bewolkt en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en ook nog een paar buien. Het wordt een graad of 20.
8: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Alternative Rock Radio. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Alarmcentrale Eurocross heeft extra mensen aan het werk gezet na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in het oosten van Zwitserland. Er zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel weten we niet. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Op beelden is te zien dat de touringcar op zijn zij in de berm ligt. In Overasselt zijn weer spullen in beslag genomen in de zoektocht naar onderzoeksmateriaal, melden regionale media. De politie wil niet zeggen wat er is gevonden, maar benadrukt dat het niet om vuurwapens gaat. Vorige week werd Overasselt opgeschrikt door bendegeweld, waarbij een dode viel. 35 mensen zijn opgepakt. Er komt toch cameratoezicht in het centrum van Zeewolde, waar in 2 weken tijd 2 keer een explosief afging bij een Chinees restaurant. Eerder wilde de gemeente er niet aan, maar na de explosies is er veel onrust onder omwonenden en winkeliers. Er was wel al extra toezicht in het centrum door politie en BOA's. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: King

0: 12 uur. Kink. AMP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens de reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. In de verongelukte bus zaten 49 Nederlanders die meededen aan een groepsreis in Oostenrijk. Vandaag waren ze voor een dagtrip in Zwitserland. De groepsreis was geboekt bij reisorganisatie OAT. Die zegt dat ze diep geschokt en aangeslagen zijn door wat er is gebeurd. Ander nieuws dan. Reken er maar op dat je energierekening de komende jaren flink stijgt. Gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt de reiskoppel aan VR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Waarschijnlijk horen we pas later vandaag over het precieze aantal doden en gewonden van het ongeluk met de Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Eerst moeten alle families op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok, zegt de reiskoepel ANVR. Daarbij is de bus op zijn zij beland. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 5 doden en tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Eergisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. De drugs kwamen uit Suriname en zijn vernietigd. En veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd, maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens regionale media vanaf. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Ze vinden grote windmolens niet passen in het groene landschap. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog. Daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. Kink.